0: Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.
1: 24 uur per dag, 7 dagen in de week op kanaal 40. De Flevo Ziekenomroep.

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee.
3: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
4: Thanks, pap.
0: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
5: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 3 uur.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. In Groenland is geprotesteerd tegen de opening van een nieuw Amerikaans consulaat. Demonstranten vrezen meer invloed van de Verenigde Staten op Groenland na uitspraken van president Donald Trump over het eiland. Honderden mensen droegen borden met tekst als Groenland behoort aan de Groenlanders en riepen op tot respect van soevereiniteit van het gebied. Republikeinse senatoren in de Verenigde Staten hebben een stemming over een groot immigratieplan uitgesteld door ruzie binnen hun eigen partij. Een deel van het plan reserveert $1,8 miljard voor mensen die zeggen slachtoffer te zijn geworden van politiek gemotiveerde vervolging, waaronder mensen die zijn veroordeeld voor de bestorming van het Capitool in 2021. De Portugese autoriteiten hebben vermoedelijk de ouders gearresteerd die hun 2 jonge kinderen achterlieten in een bosgebied in Portugal. De Franse jongetjes van 3 en 5 jaar oud werden dinsdag gevonden langs een afgelegen weg bij Montenovo. Volgens de politie zijn de kinderen gezond en worden ze momenteel opgevangen door een pleeggezin. Voor de tweede dag op rij is het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel overvol. Daardoor verblijven tientallen alleenreizende mannen op het grasveld voor het centrum, zonder duidelijkheid waar zij de nacht zullen doorbrengen. Volgens het COA worden momenteel alleen vrouwen en kinderen toegelaten. Mogelijk worden asielzoekers overgebracht naar een noodopvang in Stadskanaal of Amsterdam. Dan nog het weer. Vannacht zijn er eerst brede opklaringen, maar later neemt vanuit het westen de bewolking toe. De temperatuur daalt naar ongeveer 8 graden. Er staat weinig wind. Morgen begint bewolkt, maar in de loop van de dag breekt geregeld de zon door. Plaatselijk kan een lichte bui ontstaan bij een matige westenwind. Het wordt zo'n 23 graden. En tot zover het nieuws. Flevo, zieken omroep.

0: Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.
1: Dit is de Flevo
2: Ziekenomroep

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 4 uur.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. In Groenland is geprotesteerd tegen de opening van een nieuw Amerikaans consulaat. Demonstranten vrezen meer invloed van de Verenigde Staten op Groenland na uitspraken van president Donald Trump over het eiland. Honderden mensen droegen borden met tekst als Groenland behoort aan de Groenlanders en riepen op tot respect van soevereiniteit van het gebied. Republikeinse senatoren in de Verenigde Staten hebben een stemming over een groot immigratieplan uitgesteld door ruzie binnen hun eigen partij. Een deel van het plan reserveert $1,8 miljard voor mensen die zeggen slachtoffer te zijn geworden van politiek gemotiveerde vervolging, waaronder mensen die zijn veroordeeld voor de bestorming van het Capitool in 2021. De Portugese autoriteiten hebben vermoedelijk de ouders gearresteerd die hun twee jonge kinderen achterlieten in een bosgebied in Portugal. De Franse jongetjes van 3 en 5 jaar oud werden dinsdag gevonden langs een afgelegen weg bij Montenovo. Volgens de politie zijn de kinderen gezond en worden ze momenteel opgevangen door een pleeggezin. Voor de tweede dag op rij is het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel overvol. Daardoor verblijven tientallen alleenreizende mannen op het grasveld voor het centrum, zonder duidelijkheid waar zij de dag zullen doorbrengen. Volgens het COA worden momenteel alleen vrouwen en kinderen toegelaten. Mogelijk worden asielzoekers overgebracht naar een noodopvang in Stadskanaal of Amsterdam. Dan nog het weer. Vannacht zijn er eerst brede opklaringen, maar later neemt vanuit het westen de bewolking toe. De temperatuur daalt naar ongeveer 8 graden. Er staat weinig wind. Morgen begint bewolkt, maar in de loop van de dag breekt geregeld de zon door. Plaatselijk kan een lichte bui ontstaan bij een matige westenwind. Het wordt zo'n 23 graden. En tot zover het nieuws.

0: bij de Flevozieken-omroep. Wij zijn er ook op internet. www.flevoziekenomroep.nl.
1: Dit is de Flevozieken-omroep op de Flevo Gastvrije.

0: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL-alert. Dus ook als je weet dat die chagrijnige oom zich voor een maand heeft opgesloten in een hutje op de hei om ongestoord aan zijn nieuwe roman te werken.
1: Ja, ik zit hier 3 weken op een openingszin te broeden en die wil ik net opschrijven.
2: Sorry Henk, maar heb je een NL-alert ontvangen?
1: Ik zit hier zonder mobiel omdat ik niet gestoord wil worden. Hoezo een NL-alert?
2: Ja, dat je ramen en deuren moet sluiten.
1: Die zijn dicht omdat ik niet gestoord wil worden.
2: Ah, oké. Fijn Henk.
0: Wat er ook gebeurt, volg je NL-alert en informeer anderen.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 5:00.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Asielzoekers die vannacht niet in Ter Apel terecht konden zijn overgebracht naar een sporthal in het Drentse dorp Gieten. Net als de noodopvang in Stadskanaal is deze locatie slechts voor één nacht geopend. Vanochtend worden de asielzoekers weer teruggebracht naar het aanmeldcentrum in Ter Apel. De overwinning van Ajax op Groningen in Volendam is gisteravond uitgelopen op stevige ongeregeldheden. Kort na het fluitsignaal sloeg de sfeer rond het stadion om en werd het onrustig. De politie moest Groningse supporters weghouden bij de Ajax-aanhang en dreef relschoppers door de omliggende straten. Door de aanhoudende onrust kon de spelersbus van Ajax lange tijd niet vertrekken. De ME moest er uiteindelijk aan te pas komen om de bus te bewaken achter de politielinies. In het noordwesten van Spanje is woensdag een 2-jarig meisje overleden nadat haar vader haar per ongeluk had achtergelaten in de auto. De buitentemperatuur was intussen opgelopen naar 38 graden. Volgens Spaanse media zat de peuter enkele uren alleen in het voertuig. De vader had haar eigenlijk naar de opvang moeten brengen, maar vergat dat zijn dochter nog in de auto zat, mogelijk omdat hij werd afgeleid door een telefoontje. En bij een aanval op een ranch in Honduras zijn gisteren 10 arbeiders om het leven gekomen. Persbureau Associated Press meldt op basis van politiebronnen dat gewapende mannen het vuur openden op een groep werknemers. Het was niet het enige geweldsincident die dag. Eerder vond er al een aanval plaats in Omoa, vlakbij de grens met Guatemala. En daarbij kwamen 6 politieagenten om het leven. Het weer nog. Het wordt een zonnige dag vandaag en de lucht warmt snel op. Rond 10 uur is het op de meeste plaatsen al 18 tot 20 graden. De wind waait uit het zuidoosten en in grote delen van het land wordt het straks 25 of 26 graden. En tot zover het nieuws.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Tonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekenomroep.nl.
3: 24 uur per dag, 7 dagen in de week op kanaal 40. De Flevo Ziekenomroep.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 6 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Asielzoekers die vannacht niet in Ter Apel terecht konden zijn overgebracht naar een sporthal in het Drentse dorp Gieten. Net als de noodopvang in Stadskanaal is deze locatie slechts voor één nacht geopend. Vanochtend worden de asielzoekers weer teruggebracht naar het aanmeldcentrum in Ter Apel. De overwinning van Ajax op Groningen in Volendam is gisteravond uitgelopen op stevige ongeregeldheden. Kort na het fluitsignaal sloeg de sfeer rond het stadion om en werd het onrustig. De politie moest Groningse supporters weghouden bij de Ajax-aanhang en dreef relschoppers door de omliggende straten. Door de aanhoudende onrust kon de spelersbus van Ajax lange tijd niet vertrekken. De ME moest er uiteindelijk aan te pas komen om de bus te bewaken achter de politielinies. In het noordwesten van Spanje is woensdag een 2-jarig meisje overleden nadat haar vader haar per ongeluk had achtergelaten in de auto. De buitentemperatuur was intussen opgelopen naar 38 graden. Volgens Spaanse media zat de peuter enkele uren alleen in het voertuig. De vader had haar eigenlijk naar de opvang moeten brengen, maar vergat dat zijn dochter nog in de auto zat, mogelijk omdat hij werd afgeleid door een telefoontje. En bij een aanval op een ranch in Honduras zijn gisteren 10 arbeiders om het leven gekomen. Persbureau Associated Press meldt op basis van politiebronnen dat gewapende mannen het vuur openden op een groep werknemers. Het was niet het enige geweldsincident die dag. Eerder vond er al een aanval plaats in Omoa, vlakbij de grens met Guatemala. En daarbij kwamen 6 politieagenten om het leven. Het weer nog. Het wordt een zonnige dag vandaag en de lucht warmt snel op. Rond 10 uur is het op de meeste plaatsen al 18 tot 20 graden. De wind waait uit het zuidoosten en in grote delen van het land wordt het straks 25 of 26 graden. En tot zover het nieuws.

Pettersson, Mahoney houdt de huid. Maar als je boter op je hoofd hebt, blijkt er dan maar liever uit. Wil je niet opstaan, blijf je maar liggen, moet je maar weten wat er van komt. Ja, ja, ja. La la la la la la la. Die heerlijke zon. Ik ken mensen rijp en groen, die zijn arm met een miljoen, die niet weten wat ze met de gouden tientjes moeten doen. Als ze klagen aan mijn kop, maak geen rent, ik heb een strop, geef ik ze als enig antwoord met de boodschap, hoepel op.

die houten huid. Maar als je boter op je hoofd hebt, breekt er dan maar liever uit. Ja, ja, ja, la, la, la, la, la, la, la, la. He, die heerlijke zon. Ik heb een allerbeste vriend, die de zon in het bemint. Maar zich opwint als een kind, als je de zon niet prachtig vindt. Schaduw brengt er van de wijs, zon zegt hij tot elke prijs. Daarom zie

zoek de zon op. Ja, zoek de zon op. I will try it like a leg on John. Kodwa sengisukelisa namhlanje. Awa, awa, sibona kwenzeka kanjani. Awa, awa.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: jij.
1: Ik heb een reisvraag voor je. Stel, je bent op vakantie in een land met een geel reisadvies. Is het slim om tijdens je trip het reisadvies in de gaten te blijven houden? Ja, reisadviezen kunnen altijd van kleur veranderen. Zo betekent de verandering van geel naar oranje dat het onveilig is geworden in een land of gebied. En dat heeft gevolgen voor je vakantie. Check het reisadvies op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevopsychomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevopsychomroep.nl.
1: 24 uur per dag, 7 dagen in de week op kanaal 40. De Flevopsychomroep.

0: That was wonderful.
1: Bravo.
0: I loved that.
1: Oh, it was great.
0: Well, it was pretty good.
1: Well, it wasn't bad.
0: Well, there were parts of it that weren't very good,
1: though.
0: It
1: could have been a lot better.
0: I didn't really like it.
1: It was pretty terrible.
0: It was bad.
1: It was awful.
0: I was terrible.
1: Get him away. This is
2: over. Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 8 uur.
3: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Minister Bart van der Brink van Asiel en Migratie gaat gemeenten die te weinig asielzoekers opvangen vanaf volgende week officieel op de vingers tikken. Zij moeten aan de minister uitleggen waarom ze niet meewerken. Op dit moment haalt ongeveer 2 op de 3 gemeenten de doelstellingen van de spreidingswet nog niet. Op Saba stoppen ze met het zoeken naar de vermiste Nederlandse wandelaar. Na 8 dagen intensief zoeken is er nog geen enkel spoor van een man gevonden. De vermiste Nederlander was aan het werk voor Defensie, waar hij meehielp aan de bouw van

0: van een communicatietoren. De autoriteiten van Saba lieten afgelopen zaterdag al weten dat de kans dat de man nog levend teruggevonden zou worden niet meer aanwezig wordt geacht. In het noordwesten van Spanje is woensdag een meisje van 2 overleden nadat haar vader haar per ongeluk had achtergelaten in de auto. De buitentemperatuur liep daar op tot 38 graden. Volgens Spaanse media zat de peuter enkele uren alleen in het voertuig. De vader had haar eigenlijk naar de opvang moeten brengen, maar vergat dat zijn dochter nog in de auto zat. Mogelijk omdat hij werd afgeleid door een telefoontje. En asielzoekers die vannacht niet in Ter Apel terecht konden zijn overgebracht naar een sporthal in het Drentse dorp Gieten. Net als de noodopvang in Stadskanaal is de locatie in Gieten slechts voor 1 nacht geopend. Vanochtend worden de asielzoekers weer teruggebracht naar het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het weer nog. Het wordt een zonnige dag vandaag en de lucht warmt snel op. Rond 10 uur is het op de meeste plaatsen al 18 tot 20 graden. De wind waait uit het zuidoosten en in grote delen van het land wordt het straks 25 of 26 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door ACECA. Voordelig alternatief in autoschadeherstel.

0: was even weg. When You're Gone was dit van Maggie McNeil. Als eerste in deze aflevering van De Muzikale Vaart.
1: Zo
0: welkom, we zijn er weer tot 10 uur. Zeker. Jan van Eunen zit tegenover me.
1: Hey, de bakker, dat ben jij.
0: Ja, en we doen het weer samen.
1: Zo is het. Lekker hoor.
0: Nou.
1: Ja, het was wel leuk om te beginnen met Maggie McNeil. Trouwens is de groepnaam, hè, was het toen, hè? Maggie McNeil.
0: Is dat zo?
1: Ja, ja, oh. Ik lees dat net.
0: Oh.
1: Ja.
0: Dat heb je ook nog gedaan.
1: Nou ja, het was de derde single. En in die tijd stond haar naam gelijk aan die van haar begeleidende muziekgroep. Dus ja, dat was dan de groep Maggie McNeil.
0: Oké. Okay.
1: Ja.
0: Net als Blondie.
1: Net als Blondie en net als Alice Cooper, ja. Dat bedoel ik.
0: Ja.
1: Nou, dan zijn we natuurlijk leuk begonnen, toch?
0: Ja, zeker. Nou, we gaan maar gauw verder met muziek, want we heten De Muzikale Vaart.
1: Dus zo is dat.
0: Met een muzikale vaart richting de klok van 10 uur. En dit is een nieuwe van de Rolling Stones.
1: We gaan naar de oude vandaag, hè?
0: Nou.
1: Over de 80 zijn ze.
0: Ja.
1: De boys.
0: Ja.
1: Maar wel weer een hartstikke goede single, vind ik.
0: Nou, we gaan er naar luisteren.
1: Hartstikke mooi. In the Stars.

0: huis in de verte.
1: Tussen al die andere huizen.
0: Nou ja, die denk je dan weg. Die denk je dan weg.
1: Ze hebben hier ook zulke mooie telefooncellen.
0: Prachtig telefooncellen.

0: Ja hoor, daar was hij weer.
1: Nou.
0: De opkikker van de maand mei. Almere van Jan Rot en Marjolein Meijers.
1: De laatste keer, hè? Voor ons.
0: Voor ons is het... Nou ja, nee, ik draai morgenavond ook nog een keer.
1: Ja, jij. Maar voor... Oké, okay. Ja, je hebt helemaal gelijk. Ja,
0: ja. En zaterdagavond wordt je ook weer gedraaid.
1: Zaterdag komt ook nog een keertje, ja.
0: Dus
1: nee, dat gaat helemaal goed komen.
0: En daarvoor hadden we natuurlijk de Foundations met Build Me Up Buttercup. En de Foundations was een Britse soulband. En hun debuutsingle Baby Now That You I Found You uit 1970 bereikt nummer 1 in het Verenigd Koninkrijk en Canada. En nummer 11 in de Verenigde Staten. Terwijl hun single Build Me Up A Buttercup uit 1968 nummer 2 bereikte. In het Verenigd Koninkrijk.
1: Doe maar.
0: Ja.
1: Dus ze hebben het wel in de categorie soul gegooid.
0: Ze hebben het in de categorie soul gegooid, ja.
1: Okay,
0: het is een soulgroep uit... En als ik nou naar het plaatje kijk, ja, er zitten wel een aantal negroïde mannen bij.
1: Ja, maar dat zegt niks.
0: Maar dat zegt niks.
1: Nee.
0: Nee, ja, want kunnen ook...
1: Ik even op
0: ja. Dus, ja, maar goed.
1: Dat kan allemaal.
0: Ja.
1: Toch? Hey, daarvoor hadden we dus de Rolling Stones met hun nieuwe single. Het klinkt nog wel een klein beetje als de Rolling Stones. Hè?
0: Ja,
1: een klein beetje boel.
0: Dat verandert ook helemaal niet. Ik heb me ook laten vertellen dat ze al die nummers in één take opgenomen hebben. Wat op het album, nieuwe album komt te staan. Dus ik ben heel benieuwd.
1: Dat moet wel, want anders gaat ze uit. Laat maar zitten. We gaan even lekker naar een...
0: Ach, heerlijk.
1: Hè? Even naar de Alan Parsons Project. And the Eye in the Sky.

0: Nou, dat bedoel ik.
1: Ja? Wat bedoel je?
0: De ideale schoonzoon, die bestaat toch niet?
1: Nee. Volgens mij ook niet. Nee. Maar hij zegt het over zichzelf. Oh nee, hij zei dat hij het niet was.
0: Dat, nou, hij is het niet, hè?
1: Ja.
0: Maar goed, hey, Bram Bommers, die komt uit Baarlo. En dat is zijn allereerste single die hij uitgebracht heeft.
1: Oh?
0: Ja. Dus dat wel leuk.
1: Ja.
0: Klinkt wel aardig.
1: En wel geinig nummer.
0: Ja, toch?
1: En daarvoor die Alan Parsons Project met Eye in the Sky. Heerlijk.
0: Ja.
1: En dan is het nu tijd voor... Ja, waar is die? Oh, hier.
2: Flevo Verzoekplaat.
0: Je start toch wel de goede plaat in, hè?
1: Nee, dat hoop ik. Dat denk ik niet. We horen het wel. Nou, zeg het maar.
0: Ja, deze is weer aangevraagd door Harriet. En die heeft het voor alle zieken en verplegers en iedereen die luistert. Het nummer van George Michael en Elton John. Don't let the sun go down on me.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: Ja, we praten er gewoon niet doorheen, hè?
1: Nee, nu niet. Nee? Nee, want ik vind dit gewoon een hele leuke uitvoering.
0: Dit is toch een leuk ding?
1: Zeker weten.
0: Ik plaats hem in de jaren 70, maar dat weet ik niet helemaal zeker meer.
1: Ja, ik kan het niet. Dan moet ik het even opzoeken.
0: Ja, nou, misschien.
1: Maar ik denk wel de jaren 70.
0: Ja.
1: Ik denk het wel.
0: Zoiets. En de Boardwalk in de uitvoering van de Tom Tom Club. En er zijn nog heel veel andere. En die gaan we van de zomer allemaal draaien. Nou, ja. Niet allemaal.
1: Maar
0: een paar. En daarvoor hadden we het verzoekje van Harriet. George Michael samen met Elton John. And Don't Let the Sun Go Down On Me.
1: Dan moest jij nou snel naar het toilet.
0: Ja. Moet je niet vertellen.
1: Oh, sorry.
0: De volgende keer weer een George Michael aan mijn broek. Oei. Nee, ik hoorde hem, ik wilde dus vertellen. Ik hoorde hem van de week ook van de studioversie van Elton John.
1: Ja.
0: En persoonlijk vind ik die mooier.
1: Dat ben ik ook helemaal met je eens.
0: Maar dat is puur persoonlijk.
1: Nee, ik ben het met je eens. Maar ik vind hem van George Michael en Elton John ook gewoon heel erg goed gedaan. Vooral omdat het ook een live uitvoering is.
0: Ja, dat wel.
1: En gewoon een hele mooie live uitvoering. Want die George Michael, die kan echt wel zingen, hoor.
0: Ja, het is een klasseartiest.
1: Ongelooflijk.
0: Was een klasseartiest.
1: Ja, ja, zeker.
0: Ja, dat is buiten kijf. Ik ben er niet zo'n fan van, maar het is wel een klasseartiest.
1: Nou ja, het is heel jammer dat je daar geen concert van hebt meegemaakt. Want dan denk ik dat je er anders had over
0: dat. Ja, dat misschien wel. Ja. Dat zou zomaar kunnen, inderdaad. Ja. Nou, we gaan het hebben over auto's waar de bumpers aan vallen. American Cars, Noah Kahan.

0: Ja, leuk nummertje toch?
1: Ja.
0: Gezongen door de Curaçao-naar. Moeilijk. Deon. Hij heeft onder Leon hier al wat hitjes gehad. Maar een tijdje stil geweest onder hem. En nu een nieuwe single uit. En ik heb hem eigenlijk speciaal gedraaid voor mijn dochter. En mijn schoonzoon.
1: Oké.
0: Okay. Ja, ik heb toch best wel een aardige schoonzoon.
1: Ja, heb jij een ideale schoonzoon?
0: Ja.
1: Oké. Okay.
0: En die zijn er nog niet zo lang geleden zijn ze daar geweest. Ik heb ze naar
1: waarom zit je neus tegen die microfoon?
0: Die zit niet. Ik heb een dingetje ervoor.
1: Oh.
0: Een spuuglapje.
1: Nee, laat maar.
0: Maar goed, die heb ik voor de 22 weer opgehaald. En mijn kleindochter, mijn oudste kleindochter, die is daar nog. Want die loopt daar stage en die komt volgens mij volgende maand komt ze weer terug.
1: Oké.
0: Okay. Die is er daar 6 maanden geweest.
1: Maar heeft dit nou te maken met die WK-toestand?
0: Oh, dat weet ik niet.
1: Volgens mij
0: dat
1: wel.
0: Zou zomaar kunnen.
1: Volgens mij wel.
0: Ja, hier staat er. Ja, ja. Voor het feit dat ze zich hebben geplaatst voor de WK.
1: Ja.
0: Waar onze grote vriend advocaat ook nog een keer. Dik advocaat.
1: Dik advocaat, ja.
0: Ach jongens, we komen er wel hoor.
1: Ja hoor. Ja. Je hoeft je kleren niet uit te trekken.
0: Nee hoor.
1: Helemaal niet nodig.
0: Nee.
1: Jermaine Stewart. Een harde bruggetje.
0: Ja, dat is ook zo.
1: Op Curaçao doe je dat wel, anders lekker warm daar. Nou. Maar het wordt hier ook trouwens.
0: Ja, het gaat heet worden, hè?
1: Ja.
0: Zeggen ze.
1: Ja.
0: Nou, we gaan het meemaken.
1: Lekker hoor. Hier is die.

0: Nou, dan moet je toch even goed naar luisteren, hè, voor je erachter komen dat het hard is, het origineel.
1: Ja.
0: Nee?
1: Dat weet je toch?
0: Ja, jij.
1: Oh, ja, sorry.
0: Rotzooi, je zegt het maar, van André Hazes.

0: Een heerlijk nummer. 1987 komt dit nummer.
1: Ja.
0: En daarvoor, We Don't Have to Take Our Clothes Off. Jermaine Stewart. Ja.
1: Dat hebben ze weer gehad.
0: We hebben in ieder geval de vocalen weer gehad. En dan moeten we even wachten tot die zes
1: seconden over zijn.
0: 76 trombones zijn opgesteld.
1: Oh.
0: En die microfoon voor jou, want jij moet straks zingen weer, hè, naar het nieuws.
1: Oh ja?
0: Ja.
1: Oké. Okay.
0: Ja, je weet het niet, nog niet, maar...
1: Nou.
0: Ik zou me gaan pakken als ik jou was.
1: Stemmen versmeren.
0: Ja, zou ik maar doen. Dan gaan wij even luisteren naar Henry Mancini en zijn orkest. Tot aan het nieuws van 9 uur.
1: Ja, en daarna zijn we weer bij u terug.
0: Tot zo.
1: Tot straks.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Aceca. Voordelig alternatief in autoschadeherstel.
1: De FC Edo op de Flevo Gastvrij app. Het is 9 uur.
2: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Minister Bart van der Brink van Asiel en Migratie gaat gemeenten die te weinig asielzoekers opvangen vanaf volgende week officieel op de vingers tikken. Zij moeten aan de minister uitleggen waarom ze niet meewerken. Op dit moment haalt ongeveer 2 op de 3 gemeenten de doelstellingen van de spreidingswet nog niet. Het aantal besmettingen met seksueel overdraagbare aandoeningen zoals gonoree en syfilis is in Europa in 10 jaar tijd fors toegenomen. In 2024 werden er ruim 106.000 gevallen van gonoree geregistreerd en dat is een verdrievoudiging ten opzichte van 2015. Het aantal syfilisgevallen verdubbelde in dezelfde periode naar meer dan 45.000. Een belangrijke factor is dat mensen tegenwoordig vaak langer wachten met het laten doen van een test. De Verenigde Staten sturen 5.000 extra militairen naar Polen. Dat heeft president Trump aangekondigd op zijn platform Truth Social. De bekendmaking volgt op een eerdere verwarring over een besluit van zijn regering om juist troepen weg te halen bij de NAVO-bondgenoot. Volgens Trump is de extra troepeninzet het directe gevolg van de verkiezingen van de nieuwe Poolse president Karol Nawrocki, met wie hij naar eigen zeggen een goede verstandhouding heeft. En Nederlandse campings worden steeds luxer door de opkomst van glamping en makkelijk uitvouwbare wagens. De noodzaak om met de afwas of wc-rol naar een gemeenschappelijk sanitair gebouw te lopen verdwijnt daardoor steeds vaker. Dat is te horen in een podcast van het Financieel Dagblad. De liefde voor kamperen werd vooral in de coronatijd herontdekt, waarna veel mensen zijn blijven hangen. Vorig jaar verwelkomden de Nederlandse campings 5,6 miljoen gasten en dat is een stijging van bijna 10% ten opzichte van het jaar ervoor. Het weer nog. Het wordt een zonnige dag vandaag en de lucht warmt snel op. Rond 10 uur is het op de meeste plaatsen al 18 tot 20 graden. De wind waait uit het zuidoosten en in grote delen van het land wordt het straks 25 of 26 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Aceca. Voordelig alternatief in autoschadeherstel.
3: Tot 10 uur is dit de Flevo Ziekenomroep met de muzikale vaart.

0: Nou, goed gedaan, Jan.
1: Ja, zeker, hè?
0: Ja.
1: Ja, was wel leuk om te doen.
0: Ja, fantastisch. Lekker live. Heerlijk. In de studio.
1: Hè? Ja, hoor.
0: Dat was ook 12 jaar geleden.
1: Nou, zeker.
0: Maar toen was het niet in deze studio.
1: Nee, niet in deze studio. Nee, het was hiernaast.
0: Ja, hiernaast nog. Toen het hier nog zo'n magazijn was. Een tijdelijke studio.
1: Nou. Wat geleden, jongens.
0: Ja, joh. Hè?
1: Ja.
0: Hoe je het weet is weer kerstmis.
1: Zo is dat.
0: Ricky Nelson deed het origineel van Mary Lou, maar dit was de uitvoering van Jan van Heuden.
1: Dat ben ik.
0: Dus. Ja, dat is hij dus. En ik ben Peter
1: Bakker. Jij bent Peter Bakker, ja. Ja, je haalt de woorden uit mijn mond.
0: En we zijn nog bij u.
1: Tot 10 uur.
0: Ja, precies. We gaan u met een muzikale vaart meenemen naar de klok van 10. En laten we maar even rustig beginnen in het tweede uur.
1: Ja, deze hebben we speciaal voor onze collega.
0: Ja, Jan Herema.
1: Jan Herema, ja. Ja, die mogen we ook niet vergeten.
0: Groot fan.
1: Groot fan, ja, inderdaad.
0: Van Jim Reeves. Ja, ik heb maar weer een hele bekende genomen. Want ik vind dit gewoon een heerlijk nummer ook.
1: Nou,
0: Distant Drums.
1: Gewoon lekker draaien dan, hè?

0: Ja, die draaiden we eigenlijk speciaal al een klein beetje voor onze collega Joop.
1: Ja, zeker.
0: Joop Venninga.
1: Ja.
0: Die wil hem volgende maand wilde hij hem elke programma een keer horen.
1: Ja, nou dat kan toch.
0: Oftewel, dat wordt de opkikker.
1: Van de maand, juni.
0: Juni, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nou, hartstikke leuk van vast gehoord te hebben.
0: Ja, ik denk ik zet hem er maar eens een keer in.
1: Zo is dat.
0: Kunnen we vast een vooraankondiging doen, hè?
1: Zo is dat. Dat doe je leuk trouwens.
0: Wat doe ik leuk?
1: Die vooraankondiging erin zetten.
0: Hoe dat?
1: Oh ja, je gaat nou iets van het WK draaien.
0: Ja, dat hebben we dus al gedaan. Ja. Hè? Curaçao was ook al voor het WK natuurlijk. En dit is weer zo'n lied speciaal voor het WK geschreven.
1: Ik weiger om te kijken.
0: Naar het WK?
1: Ja. Oh. Ik ga niet kijken.
0: Nee, maar goed, we gaan wel Shakira draaien met Burna Boy.
1: Daar wil ik wel naar kijken.
0: En... Dai dai.

0: Nou, daar is hij dan hoor. De eerste nieuwe single van Gerrit van Veen van 2026. En hij is van plan om nog twee uit te brengen in 2026.
1: Okay.
0: Want het is een doel om er drie singles uit te brengen. Nou,
1: ja,
0: dus dit was wel een aardige.
1: Ja, Gerrit van Veen.
0: Gerrit van Veen.
1: Die zit van de nacht. En weer aan het eind, of zo'n beetje tegen het eind, la.
0: Ja, tuurlijk.
1: Ja. Ik heb dat gevraagd aan iemand die pretendeert er verstand van te hebben. Ik zeg, waarom doen ze dat nou? Nou, ze kunnen geen instrumentalist, geen solo-instrumentalist betalen. Dus dan moet je het zelf doen.
0: Ja, natuurlijk. Nou, ik denk dat ze gewoon de huur eruit willen hebben die ze voor de studio betaald hebben. Kom op, nou. Ja, maak me gek.
1: Maar het is mij opgevallen, heel frappant, dat de meeste Nederlandse nummers dat hebben.
0: Ja, maar dat doen ze omdat, ik denk, zo denk ik erover, dat ze doen dat zodat mensen mee gaan lallen.
1: Oh.
0: La.
1: En een bierglas leeg.
0: Ja, zoiets bijvoorbeeld. Nou, dat is zonde. Ja. Maar dat gaan we niet doen.
1: Dat is het ook, maar ja.
0: Ja, op de Zwarte Cross denken ze er anders over. Dan gooien ze gewoon met hun bier naar de podium toe. Dus
1: ja, dat doen ze ook wel.
0: Dat bedoel ik.
1: Ja,
0: we gaan weer even naar een nummertje van jou. Hè?
1: Nou, niet van mij. Niet van jou. Nee,
0: wat jij, nee,
1: ik heb iets een beetje in elkaar gevrabbeld. Ja. Gevreubeld, moet ik zeggen. En dat is van Vicky Leandro's, gewoon drietalig, hè? Après toi.
0: Ik vind het zo leuk gedaan.
1: En kom wat mee.
0: Hier mag voor mij een grote hit worden.
1: Voor mij ook. We worden er allemaal niet beter van. Hier is ze, Vicky Leandro's.

boodschappen doen, weet je, rondgaat dan. Heerlijk. Ik had namelijk eerst had ik namelijk een racefiets met 16 versnellingen. En voordat ik wist waar die versnellingen verdienden, was ik de stad alweeruit. Nou ja, toen las ik het toevallig in de krant dat er een nieuwe garage was. Roller skates from the United States. Ik denk, dat was voor mij, hè? Ik denk, moet ik hebben, hè? Ik denk. Dus ik ben stad en land ben ik afgegaan. Schoenenwinkel in, schoenenwinkel uit. Nou, uiteindelijk heb ik dus een stelletje gevonden. En ook heb meteen de stoute schoenen aangetrokken. Nou, ik vind het super, jong. Super, het is helemaal... Disco. Wat een stik van de voordelen, jong. Kijk, hè? Stel je nou eens voor, hè? Je bent bijvoorbeeld klein behuisd. Nou kijk, deze rollerskates die passen in een schoenendoos. Nou, dat kun je van een racefiets niet zeggen. Oh, stuk van de voordelen kijken. Stel je nou eens voor, hè? Je moet even ergens, hè? Midden in de stad moet je even ergens heel snel moeten wezen. Oké, my best. Moet je zelf doen, hè? Dat kan ik niet, hè? Kan ik niet voor je doen natuurlijk. Maar als ik nou zelf dus heel snel in de stad ergens moet wezen, doe ik mijn rolschaats aan en dan skate ik als een gek, skate ik naar de bushalte toe, hè? En dan stap ik in de bus. Dat wil zeggen, als de bus er staat. Maar ja, dan hoop ik dat ik zo'n lekkere, agressieve, zagrijnige chauffeur heb, hè? Toen moet je namelijk op je rolschaatsen zo, hè? Moet je naast de chauffeur, zo in het voorportaaltje, moet je zo blijven wachten, hè? En dan moet je wachten totdat die chauffeur zo heel agressief zo heng, heng, heng, zo optrekt, hè? Dan skate je zo in één keer zo, zut, skate je zo op de achterbank. Nou, hoef je met de racefiets ook te proberen, hoor. Ja, je moet weer wel oppassen dat je heel snel de bus weer uit bent, hè. Moet je heel snel moeten doen, want ik had het zelf laatst ook een keer. Toen klapte die chauffeur, die klapte de deur al dicht, dus zo, maar op de tussen, hè. Dus ik klop zo tegen het ruitje en ik roep zo, chauffeur, mag die deur eens even open? Maar ja, ik had die agressief, hè, en die riep van, hij was er erop, joh, gaat er weer, joh, hij gaat er weer, joh, hij was er erop. Nou, jongen, en hij trekt op, heng, heng, heng, ik ernaast, jongen, skaten! Nou, eindelijk bij het eindpunt klapt hij die deur een keer open. Ik zeg, chauffeur, man, wat maak je me nou? Hij zegt, oh, ik dacht dat je me in probeerde te halen. Ah, dat is super, joh. Wat stuk van de voordelen, joh. Stuk van de voordelen. Kijk, hè. Kijk, hè. Stel je nou eens voor, je wilt bijvoorbeeld de trap af. Gaat ook heel lekker met deze rolschaats dan. Gisteren nog gedaan, ik mis nou alleen 2 voortanden. Of bijvoorbeeld piano spelen, heb je dat wel eens gedaan? Piano spelen met rolschaats dan? Want dat gaat niet. Gaat niet lekker. Nou, bijvoorbeeld boodschappen doen in de supermarkt. Hebben ze wel die gladde tegeltjes, hè, in de supermarkt, hè? Ja, neem je zo'n karretje neem je voor je uit, jongen. Nou, jongen, dat feestje me daar met een rotvaart de winkel door, joh. Dat is super gewoon. Oh, het is nog hartstikke voordelig ook, hoor. Je hebt geen tijd om wat te kopen, hoor. Geen tijd. Ah, super. Het is echt een razie, hè. Iedereen wil er al meedoen, hè. Laatst kwam ik bij mijn vriendin Suus, kwam ik langs, geskate. Nou ja, en Suus, die stond toevallig voor het raam. Of, toevallig. Nou, die ziet me zo voorbij gaan, zo, zit, zit, zit. Dus die klopt zo tegen het raampje, die zegt, kom, zit in, jongens. Die zegt, wat heb je daar? Ik zeg, roller skates from the United States. Oh, ze zegt, wat denk je, zou het ook wat voor mij wezen, Dolly? Ik zeg, nou,

Precies. Jij kan beter een paar kinderwagen zonder je voeten binden. Maar ze moest en zou een stelletje hebben, hè? Dus is tot een land afgegaan. En uiteindelijk heb ze een setje heb ze gevonden. Of een setje, het was meer een set. Nou, ze trok ze aan. Ze zegt, wat vind je ervan? Ik zeg, leuk, zus. Hey, leuk. Ze zegt, jawel. Ze zegt, maar zou ik me er nou wel mee op straat durven vertonen, denk je? Ik zeg, natuurlijk, zus. Je loopt toch ook al jaren gewoon met die kop over straat? Ja, het is super, joh, dat rond ons gaat. Het is helemaal te gek. Maar ja, ik heb één heel klein nadeeltje. Het is namelijk zo. Suus en ik, we gaan s'avonds gaan we wel eens naar de discotheek, hè? Gaan we lekker skaten en zo op de dansvloer, hè? Super, hè? Maar ja, dan willen we de heel snel willen we zijn. En dan gaan we aan bumpers van auto's gaan we hangen, hè? Dan ben je lekker snel, hè? Maar ja, op een keer, hè? Ik hang achter zo'n auto aan. Opeens een keitje. Had ik niet gezien, keitje. Wat? Daar lag ik. Nou joh, mijn knieën, jongen, bloeien. Verschrikkelijk gewoon, dus ik strompelde naar het ziekenhuis toe. Nou, daar hebben ze me verbonden. Wat denk je wat? Jezus, ik me daar met een rotvaart het ziekenhuis eruit. Weet je wat het kwam? Nou, ik had van voren twee trekpleisters en van achteren een drukverband.

0: En daar zegt hij niks aan. Uiteindelijk word je nog steeds genept in deze wereld.
1: Ja.
0: Cornelis Albertus Cor Brak. En was een Nederlandse variété-artiest. Die Brak deed onder de naam Korte jarenlang aan wat hij zelf komische acrobatiek noemde. En verzorgde kindervoorstellingen. En als Gerrit Dekzijl scoorde hij in 1973 een hit met het nummer Ik ben Gerrit. Gebaseerd op de beruchte boef, inbreker en uitbreker Gerrit

0: Potteraar. En dat deed hij in de Fred Asché Show.
1: Ja, ik wilde net zeggen, dat was toch bij zo'n ja. VPRO.
0: Fred Asché Show samen met Barendse Vet. En daar kwam ook Chef Roekel
1: Ja, die vandaan. Kwam er ook vandaan. Hè? Ja, die ging er ook reeds.
0: Reeds, ja.
1: Skating Dolly van Tineke Schouten. Die zat als stukje cabaret daarvoor. En Vicky Leandros met Apparatois. In drie talen.
0: Dank Amstel. En dank Amstel. Kom wat mee.
1: Ja.
0: Ik vind nu nog in het Nederlands er eigenlijk bij, hè?
1: Ja. die heeft ze niet.
0: Ga maar nou.
1: Ja. Nee, ze heeft wel een Nederlands nummer genomen. Gezongen. Niet genomen, gezongen.
0: Ja.
1: Maar niet deze.
0: Nee, nee, dat was niet deze. Nee.
1: Nee. Dat kan ik ook wel eens doen. Die,
0: ach jongen, ik geef je zoveel ideeën aan.
1: Ja, is ook wel leuk. Maar er zijn nog wel meer van die dingen.
0: Ach, ja.
1: Goed, we gaan gauw weer verder met muziek. Want we heten per slotverrekening de muzikale vaart. En we hebben nog 17 minuten. Dus
0: we moeten met de vaart erheen.
1: We moeten er even snel doorheen. We gaan naar Neil Diamond.
0: Oh, fijn.
1: En Holy Holy.

0: Nou, dat was toch wel leuk. Ja. Ik vind het best wel leuk nummer.
1: K3.
0: Ja.
1: De eerste, de oude K3, hè?
0: De originele K3, want die zijn natuurlijk weer druk aan het optreden, ja. Dus wel leuk dat Donnie daar ook aan meedoet. Die doet wel veel met die oude artiesten.
1: Ja, die doet heel veel met Jan. Ja.
0: Ja.
1: Ja. Nou. Komt in, ja, maar goed. K3, dus schaduw. Ja, nee, dan ga ik weer dingen zeggen. Dat kan ik niet zeggen. Zoals over die Amerikaanse auto had ik ook niet mogen zeggen. Maar goed, dat is gebeurd. Holy, holy.
0: Holy.
1: Ik zeg dat ook. Holy. Zeg ik holy. Holy. Neil Diamond.
0: Hij
1: heeft ook een nieuwe album uitgebracht.
0: Ach, praat er niet over.
1: Nee, heb je niks?
0: Ik weet je. Ja, jij hebt een aantal nummers gehoord. Wat je wel goed. Ik heb het geluisterd en ik vond het. Magertjes, kaal. Een beetje. Ja, niet. Niet des Neil Diamonds. Nee.
1: Oké. Niet des Neil Diamonds.
0: Nee.
1: Maar wat ik gehoord heb, denk ik, waren dat niet eerder uitgebrachte nummers. Mm-hmm. Die er dus eerder opgenomen zijn. Want hij had nog wel een verdacht jonge stem toen. Mm. Tenminste, wat ik gehoord heb. Ja. Misschien dat we daar later in een ander programma nog eens wat van gaan draaien.
0: Zo is dat.
1: We gaan het wel zien.
0: We gaan nooit.
1: We gaan nu naar de teddyberen.
0: Gaan we teddyberen?
1: Nee, we gaan naar de teddybeers.
0: Oh, we gaan naar de teddybeers.
1: Teddybeers.
0: Oh, ik dacht dat ik alweer moest gaan zingen.
1: Jij?
0: Ja, dit zing ik ook de nummer teddybeer.
1: Oh, teddybeer. Maar niet to know, niet to love.
0: Nou, dat zit ik aan te denken.

0: 12 nog gekeken in de verzoeklijst. En toen zag ik niks. En ja, ik was natuurlijk ook een beetje van apropos. Want ik was niet met Joop samen, maar met mijn eigen vrouw.
1: Ja.
0: En ja, dus ik ben het helemaal niet meer aan gedacht. Dus ik heb gezegd van oké, dan gaan we dat op de donderdagavond doen. Even de schuld inlossen. En jij was zo vriendelijk om die van mij te gaan draaien. Nou,
1: ja.
0: Beter kan het niet worden, toch?
1: Hij kon die andere niet vinden.
0: Nou, dankjewel.
1: Nee. Nee, speciaal heb ik niet van jou gebruikt.
0: Nee, leuk.
1: Nee, dat heb ik niet omdat ik die andere niet kon vinden. Helemaal niet.
0: Ach, die kon altijd eindtune.
1: Ja, nou, dat is niet de eindtune. Nee, maar een stukje instrumentaal.
0: Ik zie de tijd en ik denk, nou, dat is ongetwijfeld het laatste van de muzikale vaart voor deze avond.
1: Zo is het. Wij eindigen altijd met een instrumentaaltje.
0: Ja.
1: Dat doen wij gewoon. Dat vinden we leuk. Waarom, weet ik niet, maar... In ieder geval hadden we dus ook nog To Know Him is To Love Him van de Teddy Bears. Hadden we er ook nog in dat rijtje van twee.
0: Ik vind het alleen een beetje... Ik kon er niet goed mee zingen, want ik zing altijd To Know You is To Love You.
1: Dat is
0: uiteindelijk... Ja, maar uiteindelijk zingen heel veel artiesten zingen hem zo. Oh. Niet To Know Him. Maar goed, maakt niet uit.
1: Goed. Ik zou zeggen, welterusten voor straks. Morgen een stuk beter wakker worden. En heeft u naar de herhaling geluisterd, dan lekker blijven luisteren. Nou, dat moet u sowieso vanavond ook nog even doen. Lekker blijven luisteren naar de Flevoziekomroep. En maak er dankzij of ondanks alles een mooie dag van. En vergeet niet, vrijdagavond, morgenavond, vanavond.
0: Dan ben ik er weer.
1: Het wordt ingewikkeld. Te luisteren. Zo, medicine met jou. Met
0: Jan. Ja, zo is dat.
1: En verder, ja. Gewoon.
0: Lekker naar de non-stop.
1: Naar de non-stop. En nog vele andere leuke programma's.
0: Ja.
1: Tot de volgende keer.
0: En als u wilt weten welke programma's, ga dan naar onze website.
1: Ja.
0: www.flevoziekomroep.nl.
1: Kan je ook stiekem een beetje meeluisteren.
0: Kijk.
1: Ja.
0: En verzoekjes indienen.
1: Ook dat.
0: Nou, wat willen we nog meer?
1: Tot de volgende keer.
0: Tot de volgende keer.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Aceca. Voordelig alternatief in autoschadeherstel.
1: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 10 uur.
2: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Examenkandidaten zien tijdens hun toetsen steeds vaker een externe surveillant voor de klas staan in plaats van hun eigen docent. Dit blijkt uit een rondgang van nu.nl. Scholen huren deze buitenstaanders onder meer in omdat er extra budget is voor werkdrukverlichting en omdat leerlingen vaker specifieke extra hulp nodig hebben. Toch is inhuren niet in alle gevallen de juiste omschrijving. Vaak zijn het ook gewoon vrijwilligers. Dat zijn in de praktijk vaak oud-leerlingen, buurtbewoners of ouders van leerlingen. Minister Bart van der Brink van Asiel en Migratie gaat gemeenten die te weinig asielzoekers opvangen vanaf volgende week officieel op de vingers tikken. Zij moeten aan de minister uitleggen waarom ze niet meewerken. Op dit moment haalt ongeveer 2 op de 3 gemeenten de doelstellingen van de spreidingswet nog niet. Het aantal besmettingen met seksueel overdraagbare aandoeningen zoals gonoreu en syfilis is in Europa in 10 jaar tijd fors toegenomen. In 2024 werden er ruim 106.000 gevallen van gonoreu geregistreerd en dat is een verdrievoudiging ten opzichte van 2015. Het aantal syfilisgevallen verdubbelde in dezelfde periode naar meer dan 45.000. En Nederlandse campings worden steeds luxer door de opkomst van glamping en makkelijk uitvouwbare wagens. De noodzaak om met de afwas of wc-rol naar een gemeenschappelijk sanitair gebouw te lopen verdwijnt daardoor steeds vaker. Dat is te horen in een podcast van het Financieel Dagblad. De liefde voor kamperen werd vooral in de coronatijd herontdekt, waarna veel mensen zijn blijven hangen. Vorig jaar verwelkomden de Nederlandse campings 5,6 miljoen gasten en dat is een stijging van bijna 10% ten opzichte van het jaar ervoor. Het weer nog, het wordt een zonnige dag waarbij het kwik oploopt tot zomerse temperaturen. Rond 10 uur is het al gauw 18 tot 20 graden en er waait een zwakke wind uit het zuidoosten. Later vandaag wordt het ongeveer 25 graden. En tot zover het nieuws.

0: Je luistert naar de Flevo Ziekenomroep en dit is Het Testament uit de 60's met Joop Veninga en Jan van Eunen.
1: Ja, een heel goedemorgen. Ja, het is weer het testament van de 60's. En ik zou het normaal met Joop Veninga gaan doen. Maar ja, Joop die moest helaas even naar het ziekenhuis in Amstelveen voor zijn ogen. Dus die is nu onderweg. En die wordt daar eventjes gecontroleerd of alles goed is gegaan. En ik heb er iemand anders meegenomen. En dat is Henriette. Dat is mijn lieftallige vrouw. En die heeft gezegd van nou, ik wil dat wel gaan doen. Joop opperde dat van, nou, misschien wil Henriette dat wel doen. Ik zei, nou, ik ga het vragen. En ja hoor, ze zit tegenover me. Goedemorgen, Henriette.
2: Goedemorgen, Jan.
1: Hallo daar. Hey, we gaan het samen doen. Ik weet dat je een beetje nerveus bent, maar dat geeft helemaal niks. Ik ben ook nerveus, dus dat komt allemaal wel goed. We gaan lekker wat plaatjes draaien uit de jaren 60. We gaan er wat over vertellen en we hebben ook nog wat nieuwsfeiten in het eerste uur. Dus we gaan gauw beginnen met muziek. Dat lijkt me heel verstandig.
2: Heel verstandig. Goed, ik ga mijn best doen.
1: Oké, succes. We gaan beginnen met Sofietje van Johnny Lyon.
3: Zij dronk ranja met een riem.

in Turijn, in Helsinki, in Londen en Berlijn, waar ik op de wijde wereld was, zij mochten er wel zijn. Maar de mooiste van de mooisten is Sophie, in de liefde is ze zeker een genie. Want een meisje als Sophietje is een lentesymfonie. Zij dronk ranja met een rietje, mijn Sophietje, op een Amsterdam.

0: Ja, dat waren de Rockin' Rebels met Wild Weekend. Daarvoor hadden we Good Lovin' van de Young Rascals. En de Rascals, voorheen bekend als de Young Rascals, was een Amerikaanse rockband die in Europa vooral bekend is vanwege de hits Good Lovin', Groovin' en People Got To Be Free. De groep speelde vooral soulmuziek en wordt gerekend tot de zogenaamde Blue-Eyed Soul. De Rascals werd opgericht in New York. Om naamsverwarring te vermijden met een reeds bestaande groep, de Rascals, in de Verenigde Staten werd tijdelijk de naam The Young Rascals aangenomen, onder welke naam de hits Good Lovin' en Grooving werden uitgebracht. En daarvoor hadden we Que Triste Venise van Charles Aznavour. Gaan we verder met het volgende nummer, en dat ben jij, Harriet.
1: Ja, dat is Rita Corita. Rita Corita is de artiestennaam van Hendrika Sturm. Ze was een Nederlandse zangeres. Ze trouwde met haar accordeonleraar, Koen Ooms. En ze vormden samen het duo Corita. In 1958 had ze een hit met Koffie, koffie, lekker bakkie koffie. Een liedje van accordeonist en componist John Woodhouse. Dat haar het verdere leven zou blijven achtervolgen. Ze was ook bij het publiek bekend als panellid van Berend Boudewijn-quiz en de Willem Ruijs-show in de jaren 70. Rita Corita overleed op 81-jarige leeftijd in Beekbergen.
0: Goed zo. Dan gaan we verder met inderdaad Rita Corita. Een nummer wat ze gaat zingen. Geen koffie koffie. Dat is te afgezaagd, denk ik. We gaan naar Tweedehands Jet, wat we ook kennen van Second Hand Rose van, hoe heet ze ook alweer? Barbra Streisand. Ja. Maar goed, in dit geval de Nederlandse uitvoering van Rita Corita, Tweedehands Jet.

0: Bust Up is een single van de Britse groep The Hollies. Het nummer was geschreven door Graham Goodman en werd op 18 mei 1966 opgenomen in de EMI Studios. Het plaatje kwam 17 juni 1966 uit in het Verenigd Koninkrijk en in de weken daarna in een groot aantal andere landen. De ik-figuur in het liedje leert zijn latere vrouw kennen tijdens een regenbui bij een bushalte. Hij laat haar meeschuilen onder zijn paraplu. Daarna komen ze elkaar vaker tegen bij de bushalte en zo ontstaat er een romance. Graham Goodman, bekend van Tennessee Sea and War, de schrijver van het liedje, vertelde later dat zijn vader Him Goodman eraan had meegeschreven. Beginregel is van zijn hand. Goed, dat was inderdaad Bust Up. Daarvoor hadden we Herman's Hermits met Mrs. Brown, You've Got a Lovely Daughter. En we begonnen dit blokje van 3 met tweedehands jet van Rita Corita. Gaan we heel gauw verder met...
1: Hoe klonk het ook alweer in Joop's muzikale herinnering?

0: Dit was Nana Mouskouri met Wijze Roos uit Athene. Nana Mouskouri is een Griekse zangeres en politica. Mouskouri werd geboren als Iona Mouskouri in Syana op het eiland Kreta, waarin een en dezelfde bioscoop haar vader als filmoperateur en haar moeder als oefreuze werkte. Tijdens de invasie van Griekenland door Nazi-Duitsland vanaf 1941 zou haar vader deel uitmaken van het verzet. Het gezin verhuisde naar Athene toen Mouskouri 3 was. Daar werden Mouskouri en haar oudere zus naar het conservatorium gestuurd. Hetzelfde conservatorium waar onder meer in 1938 Maria Callas les kreeg. Nana Mouskouri studeerde er vanaf 1950 8 jaar lang klassieke muziek. In 1961 verzorgde ze de soundtrack van een Duitse documentaire over Griekenland, wat uitmondde in de Duitsstalige single Weiße Rose aus Athen, waarvan in Duitsland ruim 1 miljoen exemplaren werden verkocht. Het liedje zou later in verschillende talen vertaald worden. En in 1963 ging Mouskouri in Parijs wonen en vertegenwoordigde ze Luxemburg op het Eurovisie Songfestival. En inmiddels is Nana Mouskouri 91 jaar.
1: Ja, dat bedoel ik.
0: En daarna gaan we verder met nog 2 favoriete nummers van Joop. En dat is The Wedding van Julie Rogers en All Day and All Out of the Night van The Kinks. Oh.

Three Steps to Heaven, hoorden jullie net, is een nummer van de Amerikaanse muzikant Eddie Cochran. Het nummer verscheen in maart 1960 als single. Three Steps to Heaven is geschreven door Eddie en zijn broer Bob Cochran en geproduceerd door Snuff Garrett. De instrumenten op het nummer zijn ingespeeld door Sonny Curtis, gitaar, Conrad Smith, basgitaar en Jerry Allison, drums. Het nummer werd op 8 januari 1960 opgenomen in Gold Star Studios in Los Angeles. In maart van dit jaar werd het uitgebracht als single in de Verenigde Staten. De gitaarriff van Three Steps to Heaven werd in 1971 door David Bowie gebruikt in zijn nummer Queen Bitch. En in 1975 werd het nummer gecoverd door Show Waddy Waddy, wat de groep een nummer 1 hit in Ierland en een nummer 2 notering in de Verenigd Koninkrijk opleverde. Daarvoor hadden we Always Something There to Remind Me en daarvoor hadden we The Kings met All Day and All Night, All of the Night. Gaan we gauw verder met muziek en dat gaan we doen met een nummer van Connie Francis en het heet Everybody's Somebody's

0: Sjoukje Dijkstra stond aan de top van haar carrière. Tijdens de Olympische Winterspelen in Innsbruck legde ze beslag op het goud.
1: Sjoukje Dijkstra, die van de jury de hoogste cijfers kreeg, mocht onder koninklijk applaus. En terwijl de Nederlandse driekleur aan de middenmast werd gehesen, plaatsnemen op de hoogste treden van het erepodium. Naast haar als tweede en derde, Regina Heitzer en Petra Burka. Voor het eerst in de geschiedenis van de Olympische Winterspelen had Nederland goud veroverd.
0: In Frankrijk veroverde Jan Janssen de wereldtitel op de weg.
1: In de voorlaatste ronde waren Anglade en Tacone weer alleen. Zich niet bewust van het feit dat zich uit het jagende peloton intussen een groep had losgemaakt die hen nog voor de finish inhaalde. In de sprint die volgde was onze landgenoot Jan Janssen veruit de sterkste. Voor Adorni en Poulidor schoot hij over de eindstreep als de nieuwe wereldkampioen op de weg. Direct daarna ging hij onder in de massa die hem wilde huldigen. De 24-jarige Janssen, die dit jaar onder meer de groene trui in de Tour de France veroverde, bereikte met dit kampioenschap al een briljant hoogtepunt in zijn nog maar pas begonnen carrière.
0: Voor de Nederlandse sportwereld was 1964 een gedenkwaardig jaar. En Anton Gesink zorgde voor de grootste verrassing. Na het Europees kampioenschap en het wereldkampioenschap bekroonde Gesink zijn judocarrière tijdens de Olympische Spelen in Tokio in het Hol van de Leeuw met goud in de klasse alle categorieën.

0: Als een held werd Geesink gehuldigd in zijn woonplaats Utrecht.
1: De burgemeester bood Geesink een Perzisch tafelkleedje aan.
2: Dames en heren, tot slot een lauwerkrans voor onze gouden Anton.
1: De sterkste man van de wereld is een man van weinig woorden. Dat bleek nog eens toen hij dankte voor de hulde.
3: Meneer de burgemeester, hele gemeentebestuur, ook geachte aanwezigen, hartelijk dank voor al hetgene wat u me vanavond hebt toegedacht.
1: Utrecht heeft een grote stadgenoot op waardige wijze geëerd.
4: Ja, dat was een stukje journaal uit 1964, het Polygoonjournaal uit de jaren 60. We gaan verder met muziek en dat ga jij even wat over vertellen, Arie, denk ik.
5: Ja, Connie Stewart gaan we zo draaien met de Hoesepoes. En Connie Stewart was een pseudoniem van Cornelia van Meijgaard. Ze was een Nederlandse zangeres, actrice, cabaretière en een musicalster. Stewart groeide op in Den Haag in de buurt van het Vredespaleis. Ze volgde een opleiding aan het meisjes-HBS Blijenburg. Tijdens deze periode gebruikte ze de achternaam Stewart en werd haar de bijnaam Puk gegeven. Ze begon

0: haar artiestenloopbaan als chansonnière en trad onder andere op met de band van Freddie Johnson. Ze deed haar eerste radiooptreden op 25 juli 1939 bij de Romancers onder leiding van Gerard van Krevelen. Haar acteerkwaliteiten ontwikkelde bij Sonneveld kwamen goed tot hun recht in de musicals die Annie M.G. Schmidt en Harry Bannink voor haar schreven. Heerlijk duurt het langs was in 1965 direct een ongekend succes met onder andere meer het klassieke lied Het is over, waarin een vrouw mijmert over haar minder dan perfecte huwelijk. Later volgden nog talrijke andere musicals zoals Wat een planeet, Met man en muis en Nu naar bed, Madame en De dader heeft het gedaan in 1983. In 1985 zetten ze een punt achter haar carrière met The Stuart Story, waarin ze oude nummers bracht. Ze overleed in 2010 op 96-jarige leeftijd.
1: Ja, dat is zo. Poes en poes, Connie Stuart.
2: Mijn foto staat op elke plaat. Hallo.

0: Ja, het eerste uur zit er alweer op. Hoesepoes was dat van Connie Stewart. We gaan naar het nieuws van 11 uur. En na 11 uur zijn we beide, Harriet en ik, weer bij u terug voor nog een uur heerlijke Het Testament uit de 60's met allemaal muziek uit de jaren 60. Tot straks.
1: Tot strakjes.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 11 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. In Utrecht heeft gisteravond een grote solidariteitsactie plaatsgevonden voor mensen die asielzoekers in Nederland welkom heten. De demonstratie was georganiseerd als tegenreactie op de vele anti-AZC-protesten van de afgelopen tijd. Ondertussen blijft de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel onverminderd hoog. De opvang zat vannacht zo vol dat asielzoekers moesten uitwijken naar andere locaties, waaronder het Drentse Gieten en Amsterdam. Minister Bart van der Brink van Asiel en Migratie gaat gemeenten die te weinig asielzoekers opvangen vanaf volgende week officieel op de vingers tikken. Zij moeten aan de minister uitleggen waarom ze niet meewerken. Op dit moment haalt ongeveer 2 op de 3 gemeenten de doelstellingen van de spreidingswet nog niet. Examenkandidaten zien tijdens hun toetsen steeds vaker een externe surveillant voor de klas staan in plaats van hun eigen docent. Dit blijkt uit een rondgang van nu.nl. Scholen huren deze buitenstaanders onder meer in omdat er extra budget is voor werkdrukverlichting en omdat leerlingen vaker specifieke extra hulp nodig hebben. En bestaande koopwoningen waren in april dit jaar gemiddeld 4,3% duurder dan in dezelfde maand vorig jaar. Hoewel de prijzen dus nog altijd stijgen, vlakt de groei wel wat af. Dat blijkt uit cijfers van het CBS en het Kadaster. De woningprijzen zijn de afgelopen jaren flink toegenomen. Na een piek in juli 2022 volgde een periode van daling, maar sinds 2023 zit er weer een stijgende lijn in de huizenprijzen. Het weer nog, het wordt een zonnige dag waarbij het kwik oploopt tot zomerse temperaturen. Rond 10 uur is het al gauw 18 tot 20 graden en er waait een zwakke wind uit het zuidoosten. Later vandaag wordt het ongeveer 25 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit is de Flevo Zieke Omroep.

0: Ja, welkom bij het tweede uur van...
1: Het testament van de Sixties.
0: Ja, hartstikke fijn. Je leert het al meteen. Je vult me gewoon aan. Ja, we begonnen natuurlijk met het tweede uur met Vaya con Dios van de Cats. Dat is de groep waar ik best wel een heel groot fan van ben. Mede door in 1969 dat ik mijn eerste piekenpik kreeg van mijn opa. En die altijd tegen mij riep van... Jan, draai nog eens even wat van die Volendammers. Want daar had ik toen al pees van. Goed, dat gezegd hebben, dan gaan we toch maar gauw weer verder met muziek. En eigenlijk had ik dit moeten starten. Dat ben ik gewoon vergeten, hè? Omdat je me eigenlijk aanvoelde.
1: Je luistert naar de Flevo Zieke Omroep. En dit is Het Testament uit de Sixties met Joop Veninga en Jan van Eunen.
0: En dan hadden we pas moeten gaan praten. Maar ja, goed, we zijn gewoon al eerder begonnen. Het maakt niet uit. When I Die van Marlowe wordt het eerstvolgende nummer. En daarna hebben we Sous le Soleil, Exactement van Anna Karina. When I Die.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

Lekker hoor, zo eventjes aan het strand stil en verlaten. Sous le soleil, exactement, is een Frans lied geschreven en gecombineerd door Serge Gainsbourg. Die we ook al kennen van Je t'aime moi non plus, samen met Jane Birkin. En voor de muzikale televisiefilm Anna uit 1967. Het wordt gezongen door Anna Karina, de hoofdrolspelster van de film. Sous le soleil, exactement, is een inwijding in een reis naar de zon in de tropen, maar de verteller kan de exacte plaats niet noemen. De strofe It's surely an exotic dream that I have with my eyes open geeft aan dat deze plaats fantasie is. Dat was dus. Sous le soleil, exactement. Daarvoor hadden we Motherlode met When I Die. En gaan we gauw verder met een Nederlandstalig nummer. Dat doen we via Marijke Merkens met De Modepop.

Time. En 19 januari van dat jaar werd het nummer uitgebracht als de eerste single van het album. Homeward Bound is geschreven door Paul Simon en geproduceerd door Bob Johnston. Simon schreef het nummer tijdens zijn verblijf in Engeland in het najaar van 1965. Vanaf het voorjaar van 1964 verbleef hij vrijwel doorlopend in Engeland om afstand te nemen van zijn korte periode in de volkgemeenschap van Greenwich Village en de opname van zijn eerste album met Art Garfunkel. Wednesday Morning 3 a.m. in maart 1964, waarvan hij dacht dat het geen succes zou worden. Na Simon & Garfunkel gaan we als tweede nummer van Joop Speedy Gonzales van Pat Boone draaien en Take 5 van Dave Brubeck.

0: Ja, dat waren achtereenvolgens de modepop van Marijke Merkens, Sint Zigraaf van Luxemburg, Dorte. En net hoorden jullie Turnaround, Look at Me van de Vogues. Gaan we heel gauw verder met...
1: Welkom bij de Flevozieken-omroep. Wij zijn er ook op internet. www.flevoziekenomroep.nl.
0: Ja, goed, dat is wel belangrijk om te weten natuurlijk. Maar het is veel beter om te beginnen met het volgende. Even kijken... Deze.
2: Hoe klonk het ook alweer in Joop's muzikale herinnering?
0: Nou, Harriet, vertel het maar.
3: Ja, we gaan weer verder met de drie favorieten van Joop. We beginnen met Homeward Bound van Simon Garfunkel. Homeward Bound is een nummer van het Amerikaanse duo Simon en Garfunkel. Het nummer werd in het Verenigd Koninkrijk uitgebracht op hun album Sounds of Silence uit 1966. In de Verenigde Staten kwam het later dat jaar uit op het album Parsley, Sage, Rosemary and

Ja, dat waren de herinneringen van Joop. Homeward Bound van Simon en Garfunkel. Speedy Gonzales met Pat Boone. En Take 5 van Dave Brubeck. Goed, gaan we gauw weer verder met muziek. En dat doen we met 2 van 1. We hebben op de maandagochtend 3 van 1. Nou, ik heb dit keer maar eens gekozen voor 2 van 1. En dat doen we met de Blue Diamonds. En we beginnen met Marching Along with the Blue Diamonds.

Ja, er waren er twee van één. Ramona, het is een lied geschreven door L. Wolf Gilbert en Mabel Wayne. In Nederland, maar ook elders, is het voornamelijk bekend in de uitvoering van Indisch-Nederlands duo The Blue Diamonds, dat er in 1960 een wereldhit mee had. Er verschenen vertalingen gemaakt in het Spaans, in het Maleis en de plaat behaalde de eerste plaats in België, Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk, Spanje, Frankrijk, Mexico, Thailand, Japan en jawel, Indonesië. In het eerste jaar werden er 3 à 4 miljoen exemplaren verkocht. In 1985 was de teller opgelopen tot 8 miljoen. Uiteindelijk verkochten de broers 20 miljoen exemplaren van Ramona. En deze keer heb ik hem gedraaid als Duits. Als die Blue Diamonds, zoals ze toen heette in Duitsland. En daar hebben ze ook best wel wat leuke hitjes gehad als duo. Gaan we gauw verder met muziek. En dat doen we met La Tendresse van Marie Floret.

Je hebt twee kampen. Aan de ene kant de Beatles. En aan de andere kant de Rolling Stones. Maar hoe het ook zij, bij de Flevo Sikkelroep draaien we ze allebei.

0: Ja, dat waren achtervolgens All You Need Is Love van de Beatles. En daarna hadden we She's a Rainbow van de Rolling Stones. Gaan we gauw verder met het volgende. Harriet, jij bent aan de beurt.
1: Ga verder met het nummer van Bobby Vinton, Please Love Me Forever. En Bobby Vinton, geboren Stanley Robert Vinton Jr. 16 april in 1935 is een Amerikaanse popzanger die bekend werd als Bobby Vinton. Hij is een van de bekendste levensliedjeszangers van de afgelopen decennia. Zijn grootste succes had hij met het nummer Blue Velvet. Bobby Vinton werd geboren in Canonsburg, Pennsylvania, nabij Pittsburgh. Hij was het enige kind van een lokale populaire zanger, Stan Vinton. Op de leeftijd van 16 speelde Bobby voor het eerst met zijn band in clubs rond Pittsburgh. En met het geld dat hij daarmee verdiende, kon hij zijn studie aan de DeQuincy University bekostigen, waarbij hij muziek studeerde en slaagde met een graad in muzikale composities. In zijn tijd op de universiteit met een graad in de compositie dus, raakte hij bekwaam in het bespelen van alle instrumenten waar zijn band gebruik van maakte. En dat waren onder andere piano, klarinet, saxofoon, trompet, drums en hobo. Het nummer Please Love Me Forever van Bobby Vinton.

0: En zo zit er twee uur het testament uit de 60's er alweer op. Ik was weer heel fijn om het te doen. Ik hoop dat u allemaal genoten heeft van hetgeen wat wij gedaan hebben. Ik was Jan van Heunen en tegenover mij zat Harriet van Heunen, mevrouwtje. En voor de eerste keer hartstikke leuk gedaan. En misschien volgen er nog wel meerdere keren. Je weet het niet.
1: Wie weet. Het was leuk om te doen. En volgende keer is Joop er weer gewoon.
0: Zo is dat. Dan is Joop er zeker weer. Vergeet niet verder te luisteren met non-stop muziek voor vandaag. We hebben vanavond ook nog Jan en Truus met het muzikaal bloemetje. Morgenavond ben ik er weer met Peter. En dan doen we de muzikale vaart. Vrijdagavond ben ik er ook weer met Soul Medicine. En blijf lekker luisteren. Tot de volgende keer.
1: Bye bye.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 12 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Een groep van ongeveer 100 asielzoekers is vanochtend teruggekeerd bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, nadat zij de nacht hebben doorgebracht in een sporthal in Gieten. Voor deze groep was vannacht geen plek in het aanmeldcentrum, waarna zij rond 10:30 met twee bussen naar Gieten werden gebracht. Vanochtend zijn de asielzoekers weer teruggebracht naar Ter Apel. Het is momenteel nog niet duidelijk of er intussen wel opvangplek voor ze is. Het Nationaal Cybersecurity Centrum waarschuwt dat bedrijven en instellingen klaar moeten staan voor een nieuwe golf aan cyberaanvallen, waarbij gebruik wordt gemaakt van kunstmatige intelligentie. AI blijkt namelijk aanzienlijk beter te zijn in het hacken dan de mens. Om zich hiertegen te wapenen adviseert het centrum dat bedrijven zelf ook AI gaan inzetten. Examenkandidaten zien tijdens hun toetsen steeds vaker een externe surveillant voor de klas staan in plaats van hun eigen docent. Dit blijkt uit een rondgang van nu.nl. Scholen huren deze buitenstaanders onder meer in omdat er extra budget is voor werkdrukverlichting en omdat leerlingen vaker specifieke extra hulp nodig hebben. En bestaande koopwoningen waren in april dit jaar gemiddeld 4,3% duurder dan in dezelfde maand vorig jaar. Hoewel de prijzen dus nog altijd stijgen, vlakt de groei wel wat af. Dat blijkt uit cijfers van het CBS en het Kadaster. De woningprijzen zijn de afgelopen jaren flink toegenomen. Na een piek in juli 2022 volgde een periode van daling, maar sinds 2023 zit er weer een stijgende lijn in de huizenprijzen. Het weer nog vandaag verloopt zonnig en warm met temperaturen die variëren van 24 graden in het noorden tot zo'n 29 in het zuiden. In de middag ontstaan er wel wat stapelwolken, met name in het noordoosten. Morgen opnieuw een zonnige en warme dag. Het wordt dan 23 graden in het noorden en 30 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
2: Je luistert naar
3: de Flevo.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 1 uur.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag. De Verenigde Staten zien enige beweging bij Iran in de onderhandelingen over vrede. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio gezegd bij een bijeenkomst van de buitenlandministers van de NAVO in Zweden. Op welke vlakken Iran bereid is tot concessies, zei hij er niet bij. Twee mannen zijn gearresteerd omdat ze Rusland zouden hebben geholpen met het uitvoeren van cyberaanvallen en het verspreiden van desinformatie. Daarmee hebben ze Europese sancties tegen Rusland omzeild. Dat denkt de FIOD. Datacentra bij Schiphol en in Dronten zijn doorzocht. Daarbij zijn meer dan 800 servers in beslag genomen. Het Rode Kruis maakt zich zorgen over het welzijn van de asielzoekers die buiten bij het aanmeldcentrum in Ter Apel wachten. De komende dagen loopt de temperatuur op tot boven de 25 graden. En op het terrein voor de opvanglocatie is nauwelijks schaduw. Er moet voordat het lange Pinksterweekend begint een oplossing komen die langer duurt dan een nacht. Dat zegt een woordvoerder van het Rode Kruis. Qatar Airways keert dit jaar geen bonussen uit aan de bijna 60.000 medewerkers. Door de oorlog in het Midden-Oosten en de verstoring van het luchtruim heeft de luchtvaartmaatschappij tienduizenden vluchten moeten annuleren. En dan het weer. Vanmiddag is het bijna overal zonnig. Bij weinig wind is het zo'n 24 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Ook vanavond nog een tijdje zonnig weer en vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het nieuws. Flevo's.

0: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL Alert. Dus ook als je weet dat je buurman net een wilde avond met zijn date heeft en zijn muziek op 10 heeft staan.
1: Frits, er is een NL Alert.
2: Huh? Stil eens.
1: NL Alert.
2: Oh, er is een NL Alert. We moeten de ramen sluiten. Bedankt, buuf.
0: Wat er ook gebeurt, volg je NL Alert en informeer anderen.

Want als liefde zo dichtbij komt, draait het hart er vaak omheen. Wat is er mooier om te zeggen wat je diep van binnen meent. En wat ook jouw gevoel is, ben je dankbaar of heb je spijt?

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

toe, vergeet de strijd toe, vergeet de nijd, laat me niet alleen. En die domme tijd vol van misverstand, ach, vergeet hem, want het was verspilde tijd.

voor jou alleen. En met warme mond zeggen wij elkaar, eens was er een paar dat zichzelf weer vond. Ook vertel ik jou van de jonkvrouw die stierf, van nostalgie, hunkerend naar jou. Laat me niet alleen.

horen hoe je praat, kijken hoe je lacht, weten hoe je zacht door de kamer gaat. En niets vraag ik meer, ik wil je schaduw zijn, ik wil je voetstap zijn, ik wil je adem zijn. Laat me niet alleen, laat me niet alleen.

Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevopsychomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevopsychomroep.nl.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 2 uur.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
2: Asielminister Bart van den Brink verwacht niet met alle gemeenten die niet voldoen aan de spreidingswet te kunnen spreken. Dat zei hij vandaag vlak voor de ministerraad. Het tv-programma Nieuwsuur meldde gisteren dat de minister gemeenten die niet genoeg asielzoekers opvangen vanaf volgende week op de vingers worden getikt. De Verenigde Staten zien enige beweging bij Iran in de onderhandelingen over vrede. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio gezegd bij een bijeenkomst van de buitenlandministers van de NAVO in Zweden. Op welke vlakken Iran bereid is tot concessies, zei hij er niet bij. 2 mannen zijn gearresteerd omdat ze Rusland zouden hebben geholpen met het uitvoeren van cyberaanvallen en het verspreiden van desinformatie. Daarmee hebben ze Europese sancties tegen Rusland omzeild. Dat denkt de FIOD. Datacentra bij Schiphol en in Dronten zijn doorzocht. Daarbij zijn meer dan 800 servers in beslag genomen. Het Rode Kruis maakt zich zorgen over het welzijn van de asielzoekers die buiten bij het aanmeldcentrum in Ter Apel wachten. De komende dagen loopt de temperatuur op tot boven de 25 graden. En op het terrein voor de opvanglocatie is nauwelijks schaduw. Er moet voordat het lange Pinksterweekend begint een oplossing komen die langer duurt dan een nacht. Dat zegt een woordvoerder van het Rode Kruis. En dan het weer. Vanmiddag is het bijna overal zonnig. Bij weinig wind is het zo'n 24 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Ook vanavond nog een tijdje zonnig weer en vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het nieuws.
3: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01. De Flevo Ziekenomroep.

0: Oké.
1: Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevoziekomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevoziekomroep.nl.

0: Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevopsychomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevopsychomroep.nl.
1: 24 uur per dag, 7 dagen in de week op kanaal 40. De Flevopsychomroep.

vraag je voor een keertje te eten bij mij. Je neemt je vrouwtje mee en je kinders erbij. Je krijgt toch geen kalkoen of een vers kievitsei. Maar wat je bij me eet, zing het refreintje met mij.

en ook met mevrouw. Ik hou niet van kalkoen en wil ook geen kievitsei. Maar wat ik dan wel eet, lusten wij allebei.

als de oorlog komt en als ik dan moet schuilen, mag ik dan bij jou? Als er een clubje komt waar ik niet bij wil horen, mag ik dan bij jou? Als er een regel komt waar ik niet aan voldoen kan, mag ik dan bij jou? En als ik iets moet zijn

als het einde komt en als ik dan bang ben, mag ik dan bij jou? Als het einde komt en als ik dan alleen ben.

0: is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
1: Asielminister Bart van den Brink verwacht niet met alle gemeenten die niet voldoen aan de spreidingswet te kunnen spreken. Dat zei hij vandaag vlak voor de ministerraad. Het tv-programma Nieuwsuur meldde gisteren dat de minister gemeenten die niet genoeg asielzoekers opvangen vanaf volgende week op de vingers worden getikt. De Verenigde Staten zien enige beweging bij Iran in de onderhandelingen over vrede. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio gezegd bij een bijeenkomst van de buitenlandministers van de NAVO in Zweden. Op welke vlakken Iran bereid is tot concessies, zei hij er niet bij. Twee mannen zijn gearresteerd omdat ze Rusland zouden hebben geholpen met het uitvoeren van cyberaanvallen en het verspreiden van desinformatie. Daarmee hebben ze Europese sancties tegen Rusland omzeild. Dat denkt de FIOD. Datacentra bij Schiphol en in Dronten zijn doorzocht. Daarbij zijn meer dan 800 servers in beslag genomen. Het Rode Kruis maakt zich zorgen over het welzijn van de asielzoekers die buiten bij het aanmeldcentrum in Ter Apel wachten. De komende dagen loopt de temperatuur op tot boven de 25 graden. En op het terrein voor de opvanglocatie is nauwelijks schaduw. Er moet voordat het lange Pinksterweekend begint een oplossing komen die langer duurt dan een nacht. Dat zegt een woordvoerder van het Rode Kruis. En dan het weer. Vanmiddag is het bijna overal zonnig. Bij weinig wind is het zo'n 24 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Ook vanavond nog een tijdje zonnig weer en vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het nieuws.

elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleur Ziekenomroep, medisch verantwoord.

0: Welkom bij de Flevo Ziekenomroep. Wij zijn er ook op internet. www.flevoziekenomroep.nl.
1: Dit is de Flevo Ziekenomroep op de Flevo Gastvrije.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 4 uur.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
2: De jongen die wordt verdacht van een telefonische bedreiging tegen een Joodse school in Amsterdam blijft 3 dagen langer vastzitten. Wat de bedreiging precies inhield, wil de politie niet zeggen. Het onderzoek is nog niet afgerond. In maart dit jaar ontplofte er bij de school een explosief en moesten leerlingen een dag thuis blijven. Asielminister Bart van den Brink verwacht niet met alle gemeenten die niet voldoen

de spreidingswet te kunnen spreken. Dat zei hij vandaag vlak voor de ministerraad. Het tv-programma Nieuwsuur meldde gisteren dat de minister gemeenten die niet genoeg asielzoekers opvangen vanaf volgende week op de vingers worden getikt. De Verenigde Staten zien enige beweging bij Iran in de onderhandelingen over vrede. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio gezegd bij een bijeenkomst van de buitenlandministers van de NAVO in Zweden. Op welke vlakken Iran bereid is tot concessies, zei hij er niet bij. Twee mannen zijn gearresteerd omdat ze Rusland zouden hebben geholpen met het uitvoeren van cyberaanvallen en het verspreiden van desinformatie. Daarmee hebben ze Europese sancties tegen Rusland omzeild. Dat denkt de FIOD. Datacentra bij Schiphol en in Dronten zijn doorzocht. Daarbij zijn meer dan 800 servers in beslag genomen. En dan het weer. Vanmiddag is het bijna overal zonnig. Bij weinig wind is het zo'n 24 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Ook vanavond nog een tijdje zonnig weer en vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het nieuws. Flevo, zieken omroep.

0: Dan zou je me vertellen waar het antwoord is.
1: Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevopsychomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevopsychomroep.nl. Flevo Psychomroep.

Vooral tussen 4 uur 's middags en 9 uur 's avonds is het erg druk. Dit kan voor storingen zorgen. Kies daarom een ander moment om je wasmachine of vaatwasser aan te zetten. En laad dan ook je auto of e-bike op. Dus gebruik zo min mogelijk stroom tussen 4 en 9, dan gaan we de stroompiek tegen. Zet ook de knop om.

Anna, Susanna, Joop, Joop, Joop.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 6 uur.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
2: Wingtech heeft in China een rechtszaak aangespannen tegen de Nederlandse chipfabrikant Nexperia en een aantal bestuurders. Nexperia is een dochterbedrijf van Wingtech, maar de ondernemingen zijn sinds vorig jaar verwikkeld in een flinke ruzie over de controle van de chipmaker, waar ook een verlies mee is gemoeid van 1 miljard euro. De jongen die wordt verdacht van een telefonische bedreiging tegen een Joodse school in Amsterdam blijft 3 dagen langer vastzitten. Wat de bedreiging precies inhield, wil de politie niet zeggen. Het onderzoek is nog niet afgerond. In maart

0: Wij zijn terug na het nieuws van 7 uur.
1: Dit is WNC. Ik ben Norbert Terlouw. Goedenavond. Dit is het nieuws.
2: ProRail krijgt een boete van bijna 3 miljoen euro van het ministerie van Infrastructuur. Volgens staatssecretaris Bertram waren er vorig jaar te veel grote storingen op het spoor. Het ging om 586 zogenoemde impactvolle storingen en dat is ruim boven de afgesproken norm. ProRail moet nu maatregelen nemen bij slechte sporen en kwetsbare bovenleidingen om nieuwe vertragingen te voorkomen. Het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland en Italië roepen Israël op te stoppen met nieuwe nederzettingen op de westelijke Jordaan-oever. Volgens de landen neemt het geweld daar toe en raakt een vredesoplossing verder uit beeld. Ook zouden de nederzettingen in strijd zijn met het internationaal recht. Israël zou het beleid nu moeten terugschroeven om verdere spanningen te voorkomen. In het Radboud UMC in Nijmegen is een patiënt opgenomen met een mogelijke ebola-infectie. Volgens het RIVM gaat het om een lage verdenking, maar de patiënt ligt uit voorzorg op een speciale afdeling voor ernstige infectieziekten. Artsen doen nu onderzoek om vast te stellen of het daadwerkelijk om ebola gaat. Voor bezoekers en medewerkers zou er geen extra risico zijn. En in De Bilt is vandaag voor het eerst dit jaar de grens van 25 graden bereikt. Daarmee is de eerste officiële zomerse dag van 2026 een feit. Volgens meteorologen komt die zomerse temperatuur ongeveer een week later dan gebruikelijk. Ook de komende dagen blijft het warm, met zaterdag lokaal zelfs kans op 30 graden in het binnenland. Dan nog het weer. Vanavond schijnt de zon nog volop en blijft het droog. Er waait een zwakke zuidoostenwind, waardoor het later op de avond aangenaam zacht blijft. Komende nacht koelt het af naar ongeveer 12 graden bij helder en droog weer. En tot zover het nieuws.
3: Dit is de Flevo Ziek Omroep op de Flevo Gastvrije.
4: I don't know where my baby is. But I'll find him. Somewhere, somehow.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Tonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio.

0: auto nodig. Maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig, als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee.
3: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
4: Thanks, pap.
0: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
5: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: FC Edo op de Flevo Gastvrij app. Het is 8 uur.
1: Dit is WNC. Ik ben Norbert Terlouw. Goedenavond. Dit is het nieuws.
2: Het kabinet wil de regels rond ambtsdelicten van ministers en kamerleden aanpassen. De nieuwe wetsvoorstellen moeten ervoor zorgen dat onderzoeken en vervolging minder politiek gevoelig worden. Zo zou de beslissing over vervolging straks niet meer bij de regering of Tweede Kamer liggen, maar bij de procureur-generaal van de Hoge Raad. Daarmee moet de procedure onafhankelijker en duidelijker worden. Volgens minister Rubio hebben de Verenigde Staten nog geen NAVO-hulp ingeroepen rond de Straat van Hormuz. Tijdens overleg met NAVO-bondgenoten in Zweden zei hij wel dat de Amerikanen werken aan alternatieve plannen als Iran de belangrijke zeeroute gesloten houdt. Europese landen zouden bereid zijn te helpen als dat nodig wordt. ProRail krijgt een boete van bijna 3 miljoen euro van het ministerie van Infrastructuur. Volgens staatssecretaris Bertram waren er vorig jaar te veel grote storingen op het spoor. Het ging om 586 zogenoemde impactvolle storingen en dat is ruim boven de afgesproken norm. ProRail moet nu maatregelen nemen bij slechte sporen en kwetsbare bovenleidingen om nieuwe vertragingen te voorkomen. En in het Radboud UMC in Nijmegen is een patiënt opgenomen met een mogelijke ebola-infectie. Volgens het RIVM gaat het om een lage verdenking, maar de patiënt ligt uit voorzorg op een speciale afdeling voor ernstige infectieziekten. Artsen doen nu onderzoek om vast te stellen of het daadwerkelijk om ebola gaat. Voor bezoekers en medewerkers zou er geen extra risico zijn. Dan nog het weer. Vanavond schijnt de zon nog volop en blijft het droog. Er waait een zwakke zuidoostenwind, waardoor het later op de avond aangenaam zacht blijft. Komende nacht koelt het af naar ongeveer 12 graden, bij helder en droog weer. En tot zover het nieuws.

0: is de Flevo Ziekenomroep.
1: Soul medicine, zoals de filosoof Plato 493 voor Christus al beweerde. Music is the medicine for the soul. Is dit Soul Medicine met Jan van Eunen.

Hallo allemaal, wat fijn dat jullie weer luisteren naar de Flevo Ziekenomroep en wel naar Soul Medicine. Ik ben Jan van Eunen en tot 10 uur bij met heerlijke soul, blues, jazz, R&B, funk en disco uit de oorschelpen. Of als u in-ears heeft, in-ears. En we begonnen dit uur zoals we normaal te beginnen met de opkikker van de maand. En dat is dit nog steeds maand. Is het Almere van Jan Rot en Marjolein Meijers. En het tweede nummer wat jullie horen is een nummer van James Brown met That's My Desire. Goed, we gaan dus tot 10 uur lekker verder met muziek. En ik praat over wat verschillende dingetjes, kan ik wat vertellen. We gaan verder met de dijk en dat doen we met pijn in mijn hart.

Ja, de prachtige stem van Lisbeth Lis was dat met het, van het album Even Eeuwig, Vivre pour Vivre. Tower of Power is een Amerikaanse soul, funk en rhythm and blues groep. In 1968 werd deze band

band gevormd door Emilio Castillo en Steven Kapka. Ze beleefden hun grootste successen in het begin van de jaren 70. Bekende nummers zijn Watch What Is Hip, Only So Much Oil in the Ground, Soul Vaccination en Soul with a Capital S. De blazerssectie van Tower Power zorgde tevens veel studiowerk voor andere artiesten, onder andere van Rick Stevens en tot 1975 de leadzanger overleed in september 2017 op 77-jarige leeftijd aan kanker. Tower of Power van het album Step Up is dit Who Would Have Thought.

van het album New Used Car, het nummer When I Come Back To You, van Soufali. Cecile McLaurin Salvant is geboren in Miami, is een Amerikaanse jazzzangeres. Salvant werd geboren in Miami, Florida. Haar vader is een Haitiaanse dokter en haar Franse moeder is de oprichter en directeur van de Franstalige school in Miami. Salvant had vanaf 5-jarige leeftijd pianoles en begon op 8-jarige leeftijd met zingen in de Miami Choral Society. In 2010 won zij de eerste prijs in de Thelonious Monk International Jazz Competition. Kort daarna bracht zij haar eerste album Cecile uit. Haar tweede album, Woman Child, werd in 2013 uitgebracht bij Mark Avenue Records. En in 2016 en 2018 won zij een Grammy Award in de categorie Best Jazz Vocal Album. Op dat moment. Van het album Mélusine is dat La Route Enchantée, Cecile McLaurin-Salvant.

Ja, het prachtige Better Overs. This song is for you, het album Ronald Eilie van de Eilie Brothers. Waylon, artiestennaam van Willem Bijkerk. Hij is een Nederlandse zanger, maar goed, dat weten we allemaal wel. Bijkerk begon zijn muzikale carrière op jonge leeftijd. Van jongs af aan was hij geïnspireerd door countrymuziek en drumde hij in met de band West Virginia Railroad. Onder de naam Young Waylon, later veranderde naar Waylon Young, bracht hij in 1994 zijn eerste cassette uit, Still Growing, en twee jaar later gevolgd door het album Watching the Way. En samen met Carlo en Irene was hij te zien in het programma Telekids, waar hij het refrein inzong van het nummer Harry de Hengst. Bijkerk heeft zichzelf vernoemd naar zijn idool Waylon Jennings. In 2008 brak hij door met zijn album Wicked Ways en met Ilse de Lange was hij als The Common Limits de Nederlandse inzending voor het Eurovisie Songfestival in 2014.

behaalde daar toen de tweede plaats. Als soloartiest vertegenwoordigde hij Nederland ook op het Eurovisie Songfestival in 2018. Daar werd hij 18e. Voor een Nederlands album wat hij uitgebracht in 2022, Gewoon Willem, is dit Nog één nacht, hier is Waylon.

is dan weer zo'n nummer van je denkt van dat komt dan uit, dat zie je dan voor de eerste keer en dat pak je dan gelijk. Een heerlijk nummer van Danny Vera en Marlon Pichel. Geweldig, Try Again, aangevraagd door Harriet van Eunen.

0: En voor ieder die aan het luisteren is. En daarvoor hadden we Walking to New Orleans van Vets Domino, aangevraagd door Theo Willemsen. En ook voor ieder die luistert. En ja, dat waren echt geweldige nummers. Gaan we gauw verder met het volgende.
1: Frank Sinatra, Dean Martin en Sammy Davis Jr. are the original Rat Pack.
2: You make me feel so young.

En daarachterin volgens Frank Sinatra met The Way You Look Tonight, Dean Martin, Shutters and Boards en Sammy Davis Jr., I'm Gonna Live Till I Die.

Goed, het eerste uur zit er alweer op. We gaan naar het nieuws van 9 uur. En na 9 uur ben ik weer bij u terug met nog heerlijke soul, blues, jazz, R&B, funk en R&B. Dus tot straks na het nieuws.

0: FC Edo op de Flevo Gastvrij app. Het is 9 uur.
1: Dit is WNC. Ik ben Norbert Terlouw. Goedenavond. Dit is het nieuws.
2: Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel zitten vanavond opnieuw tientallen asielzoekers buiten de poort. Volgens het COA is er voorlopig nog geen opvanglocatie gevonden waar de groep kan overnachten. Het Rode Kruis heeft maaltijden uitgedeeld en tenten neergezet voor de beschutting tegen de zon. De situatie doet steeds meer denken aan de opvangcrisis van enkele jaren geleden. Het hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten, mevrouw Gabbard, stapt op. Volgens de Amerikaanse media doet ze dat vanwege de ernstige ziekte van haar man. Ze was sinds vorig jaar verantwoordelijk voor de coördinatie van de Amerikaanse veiligheids- en inlichtingendiensten. Het vertrek van Gabbard zorgt opnieuw voor een opvallende wisseling binnen de nationale veiligheidsploeg van president Trump. Het kabinet wil de regels rond ambtsdelicten van ministers en kamerleden aanpassen. De nieuwe wetsvoorstellen moeten ervoor zorgen dat onderzoeken en vervolging minder politiek gevoelig worden. Zo zou de beslissing over vervolging straks niet meer bij de regering of Tweede Kamer liggen, maar bij de procureur-generaal van de Hoge Raad. Daarmee moet de procedure onafhankelijker en duidelijker worden. En ProRail krijgt een boete van bijna 3 miljoen euro van het ministerie van Infrastructuur. Volgens staatssecretaris Bertram waren er vorig jaar te veel grote storingen op het spoor. Het ging om 586 zogenoemde impactvolle storingen en dat is ruim boven de afgesproken norm. ProRail moet nu maatregelen nemen bij slechte sporen en kwetsbare bovenleidingen om nieuwe vertragingen te voorkomen. Dan nog het weer. Vanavond schijnt de zon nog volop en blijft het droog. Er waait een zwakke zuidoostenwind, waardoor het later op de avond aangenaam zacht blijft. Komende nacht koelt het af naar ongeveer 12 graden bij helder en droog weer. En tot zover het nieuws.

0: Dit is de Flevo Ziekenomroep.
1: Een beetje soul, een beetje blues, een beetje jazz, disco en R&B. En dan heb je Soul Medicine met Jan van Eunen.

Ja, welkom bij het tweede uur van Soul Medicine. Ik ben Jan Vreunen en zoals gewoonlijk begon ik het eerste uur weer met een nummer van Aretha Franklin. Van het album I Never Loved a Man, A Change Is Gonna Come. En net hoorden jullie een prachtige uitvoering van het nummer Still Loving You van de Scorpions. Uitgevoerd door Anastasia. En het komt van het album Our Songs. Goed, het tweede uur gaan we verder met heerlijke muziek. En dat doen we ook met een Nederlandstalig nummertje van Milou Frenken. En het heet Mannen met Bloemen van het album Alles Nog Prachtig.

elke woensdagmorgen van 10 uur tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Flevo Ziekenomroep, medisch verantwoord.

Once I have you, I will never let you go. Nummer van The Originals. Casper Jansen, bekend onder de artiestennaam Tommy Foster en Dennis Jones, is een Nederlandse zanger. Medio jaren 80 bracht hij 2 singles uit via de platenmaatschappij Dureco. Every Night and Day in 1985 en You're Mine Tonight in 1986. In 1987 won hij onder zijn eigen naam de televisietalentenjacht van Veronica met het zelfgeschreven nummer Together Forever. Hierna wijzigde hij zijn artiestnaam in Dennis Jones en bracht hij in de decennia erop meerdere singles uit. En ook een LP. Van het album Soft, Hard and Loud is dit I Love the Blues. Hier is Dennis Jones.

verdwenen. Toch hebben ze op de complete Motown singles gezet van 1972. Hier is Martin en Finley met Long Life and Success to the Farmer.

Cristiano Pellegri en Matteo Brancaleone. Non so che dare. Martin en Finley, softrock duo gevormd door Tony Martin Jr. en Guy Finley. En ze tekenden in 1972 bij het Mo West label en brachten daar een paar singles uit voor ze overstapten naar het Motown label. Daardoor was hun enige album, Dazzle 'Em With Footwork, oorspronkelijk gepland voor Mo West, maar werd uiteindelijk toch uitgebracht door Motown in 1974. Het album, geproduceerd door Bob Gaudio, bracht hen samen met een groot aantal bekende muzikanten naar Motown, maar Motown wist niet goed hoe ze het album moesten promoten of op de markt moesten brengen. Daardoor ze snel weer uit België.

Ja, we begonnen het vorige blokje met Baby Be Mine van Michael Jackson. En net in het kader van 3 van 1 gaan we verder met de Family Winans. En we begonnen met The Winans met Restoration. En we gaan nog twee plaatjes draaien. Dat is van Angie en Debbie Winans. Dat is dan Count It All Joy. Jawel, Count It All Joy. En van Bibi en Cici Winans is het Never Gonna.

Ja jongens, het zit er alweer op. Twee uur zijn er weer als een sneltreinvaart voorbij gegaan. Nog even een mededeling van de huishoudelijke aard. Aankomende maandag is er geen Wij Wachten op de Dokter, maar wordt het programma opgevuld door onze grote vriend Harry Oberendorf met het Flevo Klassiek in het kader van Pinksteren. Dus dan zijn we er niet. Ik hoop dat u ondanks alles toch heeft genoten van wat ik gedraaid heb. Het was mij weer waar genoegen. Het gaat u goed.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 10:00.
1: Dit is WNC. Ik ben Norbert Terlouw. Goedenavond. Dit is het nieuws.
2: Kevin Warsh is vandaag beëdigd als nieuwe voorzitter van de Amerikaanse Centrale Bank, de Federal Reserve. De voormalig Fed-bestuurder volgt Powell op en krijgt direct te maken met oplopende inflatie en politieke druk vanuit het Witte Huis. Warsh zegt dat de centrale bank onafhankelijk moet blijven, ondanks de stevige bemoeienis van president Trump met het rentebeleid. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel zitten vanavond opnieuw tientallen asielzoekers buiten de poort. Volgens het COA is er voorlopig nog geen opvanglocatie gevonden waar de groep kan overnachten. Het Rode Kruis heeft maaltijden uitgedeeld en tenten neergezet voor de beschutting tegen de zon. De situatie doet steeds meer denken aan de opvangcrisis van enkele jaren geleden. Het hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten, mevrouw Gabbard, stapt op. Volgens de Amerikaanse media doet ze dat vanwege de ernstige ziekte van haar man. Ze was sinds vorig jaar verantwoordelijk voor de coördinatie van de Amerikaanse veiligheids- en inlichtingendiensten. Het vertrek van Gabbard zorgt opnieuw voor een opvallende wisseling binnen de nationale veiligheidsploeg van president Trump. En een Nederlandse vrouw heeft haar ouders aangeklaagd omdat ze als kind jarenlang zware werkdagen moest maken in het familiebedrijf. Volgens haar werkte ze naast school vaak lange dagen mee in de bakkerij van haar ouders. De inmiddels volwassen vrouw zegt haar psychische en lichamelijke klachten aan te hebben overgehouden. De zaak leidt opnieuw tot discussie over de grens tussen helpen en kinderarbeid. Dan nog het weer. Vanavond schijnt de zon nog volop en blijft het droog. Er waait een zwakke zuidoostenwind, waardoor het later op de avond aangenaam zacht blijft. Komende nacht koelt het af naar ongeveer 12 graden bij helder en droog weer. En tot zover het nieuws.
3: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep met Easy Listening Muziek.

0: Zeg, wat ik me afvroeg over die hoge energierekening. Mijn huis is al wat ouder en ik wil met de isolatie aan de slag. Helpt dat nou echt?
1: Jazeker, mevrouw. Het isoleren van bijvoorbeeld uw spouwmuur of de vloer maakt een groot verschil voor uw energieverbruik. En ook goed om te weten, er zijn allerlei subsidies en leningen voor.
2: Je huis verbeteren. Wacht niet langer en kijk wat er met isolatie voor jou te winnen valt op verbeterjehuis.nl.

0: Elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord.
1: Flevo Ziekenomroep.

Ik heb een reisvraag voor je. Stel, je bent op vakantie in een land met een geel reisadvies. Is het slim om tijdens je trip het reisadvies in de gaten te blijven houden? Ja, reisadviezen kunnen altijd van kleur veranderen. Zo betekent de verandering van geel naar oranje dat het onveilig is geworden in een land of gebied. En dat heeft gevolgen voor je vakantie. Check het reisadvies op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: Omroep. Het is 11 uur. Dit is WNC. Ik ben Norbert Terlouw. Goedenavond. Dit is het nieuws. Rusland en Oekraïne wijzen naar elkaar na een bloedige aanval op een studentencomplex in de bezette regio Luhansk. Volgens Rusland kwamen daarbij zeker één persoon om het leven en raakten tientallen mensen gewond. Oekraïne spreekt van manipulatie en ontkent de betrokkenheid bij de aanval. President Poetin heeft inmiddels gezegd dat Rusland met haar vergeldingsactie zal reageren. Vakbonden dreigen met acties als problemen bij de beveiliging op Schiphol niet snel worden opgelost. Het gaat om beveiligingsbedrijf ISEC, een van de drie nieuwe bedrijven op de luchthaven. Volgens de bonden zorgt de nieuwe beveiligingsaanpak voor chaos op de werkvloer. Binnen een week moet er verbetering zijn, anders volgen er acties op Schiphol. Kevin Warsh is vandaag beëdigd als nieuwe voorzitter van de Amerikaanse Centrale Bank, de Federal Reserve. De voormalig Fed-bestuurder volgt Powell op en krijgt direct te maken met oplopende inflatie en politieke druk vanuit het Witte Huis. Warsh zegt dat de Centrale Bank onafhankelijk moet blijven, ondanks de stevige bemoeienis van president Trump met het rentebeleid. En het hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten, mevrouw Gabbard, stapt op. Volgens de Amerikaanse media doet ze dat vanwege de ernstige ziekte van haar man. Ze was sinds vorig jaar verantwoordelijk voor de coördinatie van de Amerikaanse veiligheids- en inlichtingendiensten. Het vertrek van Gabbard zorgt opnieuw voor een opvallende wisseling binnen de nationale veiligheidsploeg van president Trump. Dan nog het weer. Vanavond schijnt de zon nog volop en blijft het droog. Er waait een zwakke zuidoostenwind, waardoor het later op de avond aangenaam zacht blijft. Komende nacht koelt het af naar ongeveer 12 graden bij helder en droog weer. En tot zover het nieuws.
1: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep met Easy Listening Muziek.

Als we allemaal tegelijk stroom gebruiken, raakt ons stroomnet overbelast. Vooral tussen 4 uur 's middags en 9 uur 's avonds is het erg druk. Dit kan voor storingen zorgen. Kies daarom een ander moment om je wasmachine of vaatwasser aan te zetten. En laad dan ook je auto of e-bike op. Dus gebruik zo min mogelijk stroom tussen 4 en 9, dan gaan we de stroompiek tegen. Zet ook de knop om.

elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning, voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord.

Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleu Ziekenomroep, medisch verantwoord.

0: U luistert naar
1: Dit is WNC. Ik ben Norbert Terlouw. Goedenavond. Dit is het nieuws.
2: Waarbij de beveiliging op Schiphol niet snel worden opgelost. Het gaat om beveiligingsbedrijf ISEC, een van de drie nieuwe bedrijven op de luchthaven. Volgens de bonden zorgt de nieuwe beveiligingsaanpak voor chaos op de werkvloer. Binnen een week moet er verbetering zijn, anders volgen er acties op Schiphol. De Europese Unie en Mexico hebben in Mexico-stad een vernieuwde handelsdeal ondertekend. De overeenkomst moet de handel tussen beide economieën verder vergroten en de afhankelijkheid van de Verenigde Staten verkleinen. Het vernieuwde akkoord gaat ook over de digitale handel, investeringen en landbouwproducten. Volgens Brussel en Mexico is de deal daarnaast een belangrijk geopolitiek signaal in een onrustige wereldeconomie. Een jong kind is in Hilversum zwaar gewond geraakt na een aanval door een hond. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt nog hoe het incident heeft kunnen gebeuren en om wat voor een hond het gaat. De aanval zorgt opnieuw

0: voor een discussie over de veiligheid rond agressieve honden in de samenleving. En president Trump zegt dat hij mogelijk de bruiloft van zijn zoon Donald Jr. moet missen vanwege spanningen rond Iran. Volgens Trump is het geen goed moment om Washington te verlaten. De bruiloft vindt dit weekend plaats op de Bahama's, maar Trump zegt dat hij vooral bezig is met overleg over de situatie in het Midden-Oosten. Dan nog het weer. Vanavond schijnt de zon nog volop en blijft het droog. Er waait een zwakke zuidoostenwind, waardoor het later op de avond aangenaam zacht blijft. Komende nacht koelt het af naar ongeveer 12 graden bij helder en droog weer. En tot zover het nieuws.
1: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01. De Flevo Ziekenomroep.

Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevoziekenomroep.nl.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die...
0: Modern?
1: Bonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is?
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekenomroep.nl.

j'en serais autant des cerises, vous aurez aussi

0: Wij zijn terug na het nieuws van 2 uur.
1: Dit is WNC. Ik ben Norbert de Lauw. Goedenacht. Dit is het nieuws.
2: President Trump voert de druk op Cuba verder op en waarschuwt dat het land klaar is om te vallen. Daarbij dreigt Washington met nieuwe sancties en sluit ook de VS militair ingrijpen niet uit. Cuba noemt de Amerikaanse aanpak een politieke provocatie. Volgens analisten probeert Trump het Venezuela-model nu ook op Cuba toe te passen. CDA-leider Henry Bontebal sluit niet uit dat de politiek gemeenten gaat dwingen asielzoekers op te vangen als zij blijven weigeren mee te werken. Volgens hem past dat binnen de spreidingswet. Ook merkt Bontebal dat de toon van asielminister Van der Brink en premier Jette steeds scherper wordt rond de asielcrisis. De Europese Unie en Mexico hebben in Mexico-stad een vernieuwde handelsdeal ondertekend. De overeenkomst moet de handel tussen beide economieën verder vergroten en de afhankelijkheid van de Verenigde Staten verkleinen. Het vernieuwde akkoord gaat ook over de digitale handel, investeringen en landbouwproducten. Volgens Brussel en Mexico is de deal daarnaast een belangrijk geopolitiek signaal in een onrustige wereldeconomie. En de 5 Italiaanse duikers die vorige week omkwamen op de Malediven hadden waarschijnlijk niet de juiste uitrusting bij zich voor een grotduik op grote diepte. Dat melden onderzoekers na eerste analyses van het ongeluk. De groep dook naar een grot op ongeveer 50 meter diepte, terwijl grotduiken speciale training en extra veiligheidsmateriaal vereist. Tot slot nog het weer. Komende nacht blijft het droog en helder bij temperaturen rond de 12 graden. Morgenochtend begint opnieuw zonnig. Later neemt in het noordwesten de bewolking wat toe, maar op de meeste plaatsen blijft het droog en zomers warm. En tot zover het nieuws. Flevo's.